0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Canada gaat tegenheffingen invoeren op staal- en zuivelproducten uit de Verenigde Staten, nadat de onderhandelingen vrijdagavond mislukten. Premier Mark Carney sprak van een slechte deal en weigerde akkoord te gaan. De Verenigde Staten hanteren vanaf zaterdag een invoerbelasting van 50% op Canadese producten. De Canadese tegenheffingen gaan op 8 september in. Poetin waarschuwt dat Oekraïne met luchtaanvallen op Russische economische doelen een doos van Pandora heeft geopend. Rusland zal reageren door de meest gevoelige sectoren van de Oekraïnse economie aan te vallen. Oekraïne verveelvoudigde deze zomer droneaanvallen op Rusland, waaronder op bedrijf Wildberries. Rusland trof al de Oekraïnse graanexport in havens en op zee. Fractievoorzitters van JA21 en PRO praten komende week met premier Jette en minister Heijnen over de begroting, die eind deze week klaar moet zijn. Jesse Klaver van PRO is uitgenodigd op Financiën. Joost Eertmans van JA21 spreekt met de premier en twee vicepremiers. Christoffer van de SGP praat samen met JA21 op Financiën. De druk op het kabinet neemt toe. Bij de 59ste herdenking van de Birma-Siam-spoorweg op landgoed Brombeek in Arnhem was voor het eerst de Japanse ambassadeur Michi Rokuichiro aanwezig. Hij legde een krans bij het monument. Tienduizenden mensen, waaronder 3000 Nederlanders, stierven bij de aanleg. De 102-jarige Ed van der Locht, de laatste levende Nederlandse dwangarbeider, noemde de komst van de ambassadeur positief voor verzoening. En dan nog even het weer. Vanavond is de meeste zon in het zuidwesten, terwijl in het noordoosten en langs de oostgrens lokaal een lichte bui kan voorkomen. De temperatuur ligt tussen 8 en 14 graden. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

a matter of time. Oh, to stop our hurt from hurting and to pick.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Canada gaat tegenheffingen invoeren op staal- en zuivelproducten uit de Verenigde Staten, nadat de onderhandelingen vrijdagavond mislukten. Premier Mark Carney sprak van een slechte deal en weigerde akkoord te gaan. De Verenigde Staten hanteren vanaf zaterdag een invoerbelasting van 50% op Canadese producten. De Canadese tegenheffingen gaan op 8 september in. Poetin waarschuwt dat Oekraïne met luchtaanvallen op Russische economische doelen een doos van Pandora heeft geopend. Rusland zal reageren door de meest gevoelige sectoren van de Oekraïnse economie aan te vallen. Oekraïne verveelvoudigde deze zomer droneaanvallen op Rusland, waaronder op bedrijf Wildberries. Rusland trof al de Oekraïnse graanexport in havens en op zee. Fractievoorzitters van JA21 en PRO praten komende week met premier Jette en minister Heijnen over de begroting, die eind deze week klaar moet zijn. Jesse Klaver van PRO is uitgenodigd op Financiën. Joost Eertmans van JA21 spreekt met de premier en twee vicepremiers. Christoffer van de SGP praat samen met JA21 op Financiën. De druk op het kabinet neemt toe. Bij de 59ste herdenking van de Birma-Siam-spoorweg op landgoed Brombeek in Arnhem was voor het eerst de Japanse ambassadeur Michi Rokuichiro aanwezig. Hij legde een krans bij het monument. Tienduizenden mensen, waaronder 3000 Nederlanders, stierven bij de aanleg. De 102-jarige Ed van der Locht, de laatste levende Nederlandse dwangarbeider, noemde de komst van de ambassadeur positief voor verzoening. En dan nog even het weer. Vanavond is de meeste zon in het zuidwesten, terwijl in het noordoosten en langs de oostgrens lokaal een lichte bui kan voorkomen. De temperatuur ligt tussen 8 en 14 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.

100.000 liedjes. Zelden dezelfde. Soms bekend. Soms bijzonder. Soms hè. En altijd met de onvoorwaardelijke liefde voor muziek. Want dit is 40UpRadio.nl.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Canada gaat tegenheffingen invoeren op staal- en zuivelproducten uit de Verenigde Staten, nadat de onderhandelingen vrijdagavond mislukten. Premier Mark Carney sprak van een slechte deal en weigerde akkoord te gaan. De Verenigde Staten hanteren vanaf zaterdag een invoerbelasting van 50% op Canadese producten. De Canadese tegenheffingen gaan op 8 september in. Poetin waarschuwt dat Oekraïne met luchtaanvallen op Russische economische doelen een doos van Pandora heeft geopend. Rusland zal reageren door de meest gevoelige sectoren van de Oekraïnse economie aan te vallen. Oekraïne verveelvoudigde deze zomer droneaanvallen op Rusland, waaronder op bedrijf Wildberries. Rusland trof al de Oekraïnse graanexport in havens en op zee. Fractievoorzitters van JA21 en PRO praten komende week met premier Jette en minister Heijnen over de begroting, die eind deze week klaar moet zijn. Jesse Klaver van PRO is uitgenodigd op Financiën. Joost Eertmans van JA21 spreekt met de premier en twee vicepremiers. Christoffer van de SGP praat samen met JA21 op Financiën. De druk op het kabinet neemt toe. Bij de 59ste herdenking van de Birma-Siam-spoorweg op landgoed Brombeek in Arnhem was voor het eerst de Japanse ambassadeur Michi Rokuichiro aanwezig. Hij legde een krans bij het monument. Tienduizenden mensen, waaronder 3000 Nederlanders, stierven bij de aanleg. De 102-jarige Ed van der Locht, de laatste levende Nederlandse dwangarbeider, noemde de komst van de ambassadeur positief voor verzoening. En dan nog even het weer. Vanavond is de meeste zon in het zuidwesten, terwijl in het noordoosten en langs de oostgrens lokaal een lichte bui kan voorkomen. De temperatuur ligt tussen 8 en 14 graden. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio. 40.

haren spiegelt in het water. Het dorp is in een stille harmonie. Het is nacht volmaakt verlaten, zijn de haven en de straten. Alleen de kerkklok laat zich horen, 2:30. Maarten hoeft niet eens de wekker meer te zetten. Want een fractie voor de klokslag van de kerk wordt hij uit gewoonte wakker. 30 jaar is hij al bakker. Slechts op zondag slaapt hij uit, dan zwijgt het werk.

vast, haalt de broden uit de rijskast, vult de blikken en hij zet ze strak in lijn. Zijn opa bakte bruin, wit en volkoren.

brood ging bakken. Had Maarten uitgebreid met meer banket. Koeken, flappen en tompoezen, taarten, bolle slagroom soezen. Hij moest wel een uurtje eerder uit zijn bed. Rond de klok van 6 komt Emma naar beneden. Zijn vrouw,

stippen en de namen. Dus ze vraagt, hoe heet de bruid? Er is geen bruid, zeg ik. Ik zie er denken. Oh, dat is hier op het dorp soms nog taboe. Dus of Maarten die wil maken, weet je wat, zou het ook

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Canada gaat tegenheffingen invoeren op staal- en zuivelproducten uit de Verenigde Staten, nadat de onderhandelingen vrijdagavond mislukten. Premier Mark Carney sprak van een slechte deal en weigerde akkoord te gaan. De Verenigde Staten hanteren vanaf zaterdag een invoerbelasting van 50% op Canadese producten. De Canadese tegenheffingen gaan op 8 september in. Poetin waarschuwt dat Oekraïne met luchtaanvallen op Russische economische doelen een doos van Pandora heeft geopend. Rusland zal reageren door de meest gevoelige sectoren van de Oekraïnse economie aan te vallen. Oekraïne verveelvoudigde deze zomer droneaanvallen op Rusland, waaronder op bedrijf Wildberries. Rusland trof al de Oekraïnse graanexport in havens en op zee. Fractievoorzitters van JA21 en PRO praten komende week met premier Jette en minister Heijne over de begroting, die eind deze week klaar moet zijn. Jesse Klaver van PRO is uitgenodigd op Financiën. Joost Eertmans van JA21 spreekt met de premier en twee vicepremiers. Christoffer van de SGP praat samen met JA21 op Financiën. De druk op het kabinet neemt toe. Bij de 59ste herdenking van de Birma-Siam-spoorweg op landgoed Brombeek in Arnhem was voor het eerst de Japanse ambassadeur Michi Rokuichiro aanwezig. Hij legde een krans bij het monument. Tienduizenden mensen, waaronder 3000 Nederlanders, stierven bij de aanleg. De 102-jarige Ed van der Locht, de laatste levende Nederlandse dwangarbeider, noemde de komst van de ambassadeur positief voor verzoening. En dan nog even het weer. Vanavond is de meeste zon in het zuidwesten, terwijl in het noordoosten en langs de oostgrens lokaal een lichte bui kan voorkomen. De temperatuur ligt tussen 8 en 14 graden. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. De gemeente Rotterdam heeft deze zomer 2 ambtenaren direct op straat gezet vanwege corruptie bij bouwprojecten. Het Openbaar Ministerie lichtte de gemeente in dat hun rol en gedrag aanzienlijk ernstiger waren dan aanvankelijk werd gedacht. Het totale onderzoek is intussen flink gegroeid. Er zijn nu 6 bedrijven en 11 personen in beeld als verdachte, onder wie 3 oud-ambtenaren. Volgens de Russische president Poetin heeft Oekraïne de doos van Pandora geopend door economische doelen in Rusland aan te vallen. Hij dreigt terug te slaan door juist de meest gevoelige sectoren van de Oekraïnse economie onder vuur te nemen. Oekraïne voerde het aantal droneaanvallen deze zomer flink op en richtte zich daarbij ook op bedrijven, waaronder webwinkelgigant Wildberries. Servië klopt nu toch aan bij de Europese Unie voor hulp bij een enorme natuurbrand vlakbij Belgrado. Eerder weigerde de regering Europese blusvliegtuigen omdat Rusland een grote toestel stuurde. De brand is nu zo groot en hardnekkig dat extra hulp uit Brussel nodig is. En het verjaardagsfeestje van Madonna op het Griekse eiland Corfu heeft geleid tot een flinke politieke rel. Een lokaal politicus van de linkse partij Syriza haalde op sociale media hard uit over een heel opmerkelijke maatregel. Inwoners van het dorpje Kouramades zouden namelijk de vraag hebben gekregen hun ramen dicht te houden, zodat de zangeres geen last zou hebben van nieuwsgierige blikken. Of Madonna zelf achter dat verzoek zit of daar überhaupt iets mee te maken heeft, is niet bekend. Het weer nog. Onder de grote rivieren blijft het vanmorgen op een enkel buitje na droog. Met ten noorden, daarvan kun je nog wel wat regen verwachten. Vanmiddag klaart het vanuit het westen op. Op de meeste plekken wordt het droog en laat de zon zich vaker zien. Het wordt ongeveer 20 graden. In het zuiden kan de temperatuur met een beetje hulp van de zon zelfs oplopen tot 22 graden. En tot zover het nieuws.
0: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. De gemeente Rotterdam heeft deze zomer 2 ambtenaren direct op straat gezet vanwege corruptie bij bouwprojecten. Het Openbaar Ministerie lichtte de gemeente in dat hun rol en gedrag aanzienlijk ernstiger waren dan aanvankelijk werd gedacht. Het totale onderzoek is intussen flink gegroeid. Er zijn nu 6 bedrijven en 11 personen in beeld als verdachten, onder wie 3 oud-ambtenaren. Volgens de Russische president Poetin heeft Oekraïne de doos van Pandora geopend door economische doelen in Rusland aan te vallen. Hij dreigt terug te slaan door juist de meest gevoelige sectoren van de Oekraïnse economie onder vuur te nemen. Oekraïne voerde het aantal droneaanvallen deze zomer flink op en richtte zich daarbij ook op bedrijven, waaronder webwinkelgigant Wildberries. Servië klopt nu toch aan bij de Europese Unie voor hulp bij een enorme natuurbrand vlakbij Belgrado. Eerder weigerde de regering Europese blusvliegtuigen omdat Rusland een grote toestel stuurde. De brand is nu zo groot en hardnekkig dat extra hulp uit Brussel nodig is. En het verjaardagsfeestje van Madonna op het Griekse eiland Corfu heeft geleid tot een flinke politieke rel. Een lokaal politicus van de linkse partij Syriza haalde op sociale media hard uit over een heel opmerkelijke maatregel. Inwoners van het dorpje Kouramades zouden namelijk de vraag hebben gekregen hun ramen dicht te houden, zodat de zangeres geen last zou hebben van nieuwsgierige blikken. Of Madonna zelf achter dat verzoek zit of daar überhaupt iets mee te maken heeft, is niet bekend. Het weer nog. Onder de grote rivieren blijft het vanmorgen op een enkel buitje na droog. Met ten noorden, daarvan kun je nog wel wat regen verwachten. Vanmiddag klaart het vanuit het westen op. Op de meeste plekken wordt het droog en laat de zon zich vaker zien. Het wordt ongeveer 20 graden. In het zuiden kan de temperatuur met een beetje hulp van de zon zelfs oplopen tot 22 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Een 68-jarige man uit Frankrijk is om het leven gekomen in het beroemde Amerikaanse natuurgebied Death Valley. De man kreeg samen met zijn reisgenoot autopech op een afgelegen plek. Ze besloten te voet verder te gaan, maar na 2 kilometer lopen werd de extreme hitte van ruim 47 graden de man fataal. Parkwachters vonden zijn lichaam later op de dag. Canada voert op 8 september importheffingen in op Amerikaanse producten, dat meldt premier Carney. Het is een reactie op de Verenigde Staten die eerder heffingen van 50% instelde nadat gesprekken over een handelsakkoord mislukten. De Canadese heffingen zullen gelden voor onder meer zuivel- en staalproducten, maar ook voor elektronica en landbouwproducten. De gemeente Rotterdam heeft deze zomer 2 ambtenaren direct op straat gezet vanwege corruptie bij bouwprojecten. Het Openbaar Ministerie lichtte de gemeente in dat hun rol en gedrag aanzienlijk ernstiger waren dan aanvankelijk werd gedacht. Het totale onderzoek is intussen flink gegroeid. Er zijn nu 6 bedrijven en 11 personen in beeld als verdachten, onder wie 3 oud-ambtenaren. En een wandelaar heeft gistermiddag het lichaam van een overleden vrouw ontdekt langs de Maas bij Venlo. Hulpdiensten hebben de plek meteen afgezet voor onderzoek. De politie houdt gezien de omstandigheden rekening met een misdrijf. Het onderzoek naar wat er precies is gebeurd is in volle gang. Het weer nog. Onder de grote rivieren blijft het vanmorgen op een enkel buitje na droog. Met ten noorden, daarvan kun je nog wel wat regen verwachten. Vanmiddag klaart het vanuit het westen op. Op de meeste plekken wordt het droog en laat de zon zich vaker zien. Het wordt ongeveer 20 graden. In het zuiden kan de temperatuur met een beetje hulp van de zon zelfs oplopen tot 22 graden. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

40 Up Radio. 24 uur per dag. Onverwachte tracks, bekende liedjes en de beste muziek. Dit is 40 Up Radio.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. De Japanse hoofdstad Tokio is afgelopen nacht getroffen door een aardbeving met een kracht van 5,9. Ruim 30 mensen raakten gewond. De Japanse meteorologische dienst waarschuwt dat er de komende week nog een stevige aardbeving kan volgen en roept inwoners op alert te blijven. Een man van 68 uit Frankrijk is om het leven gekomen in het beroemde Amerikaanse natuurgebied Death Valley. De man kreeg samen met zijn reisgenoot autopech op een afgelegen plek. Ze besloten te voet verder te gaan, maar na 2 kilometer lopen werd de extreme hitte van ruim 47 graden de man fataal. Parkwachters vonden zijn lichaam later op de dag. Canada voert vanaf 8 september importheffingen in op Amerikaanse producten, dat meldt premier Carney. Het is een reactie op de Verenigde Staten die eerder heffingen van 50% instelde nadat gesprekken over een handelsakkoord mislukte. De Canadese heffingen zullen gelden voor onder meer zuivere staalproducten, maar ook voor elektronica en landbouwproducten. En een wandelaar heeft gistermiddag het lichaam van een overleden vrouw ontdekt langs de Maas bij Venlo. Hulpdiensten hebben de plek meteen afgezet voor onderzoek. De politie houdt gezien de omstandigheden rekening met een misdrijf. Het weer nog. Onder de grote rivieren blijft het vanmorgen op een enkel buitje na droog, maar ten noorden daarvan kun je nog wel wat regen verwachten. Vanmiddag klaart het op vanuit het westen. De meeste plekken worden droog en komt de zon erbij. Het wordt ongeveer zo'n 20 graden. In het zuiden kan de temperatuur met een beetje hulp van de zon oplopen tot 22 graden. En tot zover het nieuws.
0: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up. 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. De Indiaanse marine en kustwacht zoeken naar 22 gemiste bemanningsleden van het gezonken vrachtschip Ocean Winner in de Golf van Bengalen. Van de 24 opvarenden zijn er slechts 2 gered. De kustwacht heeft 3 schepen ingezet. De oorzaak van het zinken is nog onduidelijk. De Japanse hoofdstad Tokio is afgelopen nacht getroffen door een aardbeving met een kracht van 5,9. Ruim 30 mensen raakten gewond. De Japanse meteorologische dienst waarschuwt dat er de komende week nog een stevige aardbeving kan volgen en roept inwoners op alert te blijven. Een man van 68 uit Frankrijk is om het leven gekomen in het beroemde Amerikaanse natuurgebied Dead Valley. De man kreeg samen met zijn reisgenoot autopech op een afgelegen plek. Ze besloten te voet verder te gaan, maar na 2 kilometer lopen werd de extreme hitte van ruim 47 graden de man fataal. Parkwachters vonden zijn lichaam later op de dag. En de Amsterdamse coalitie van Pro en D66 verhoogt de toeristenbelasting stapsgewijs van 12,5 naar 20% in 2031. In combinatie met de btw-stijging op hotelovernachtingen stijgt de totale belasting naar 41%. En dat is goed voor de gemeentekas. Jaarlijks int Amsterdam 275 miljoen euro aan toeristenbelasting. Het weer nog. Onder de grote rivieren blijft het vanmorgen op een enkel buitje na droog. Maar ten noorden daarvan kun je nog wel wat regen verwachten. Vanmiddag klaart het op vanuit het westen. De meeste plekken worden droog en komt de zon erbij. Het wordt ongeveer zo'n 20 graden. In het zuiden kan de temperatuur met een beetje hulp van de zon oplopen tot 22 graden. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

0: Welkom bij For the Sake of the Song met Leo Kattenstaart bij 4DUP Radio.
1: For the Sake of the Song bij 4DUP Radio. Productie Jan Zorg. En de opener was Tecumseh Valley van een album uit 1968. Een album met de titel For the Sake of the Song, oftewel de naamgever van dit programma. En dat is uiteraard een album van Townes van Zandt. Townes van Zandt, hij overleed op 1 januari 1997. Slechts 52 werd hij. En hij was schrijver van onder andere Pancho en Lefty en If I Needed You. En ook dus van dit prachtige Tecumseh Valley. Twee maanden voor zijn verscheiden trad hij nog op in Rotown in Rotterdam. En dat was een optreden wat ook eerder werd afgebroken vanwege zijn staat waar hij in verkeerde. Goed, gaan we verder met Waylon Payne met het album Wayward 2026. Het is zijn derde album. We gaan laten horen zometeen Looking for a Feeling. Waylon Payne is de zoon van Sammy Smith en Jody Payne. Sammy Smith was bekend uiteraard van muziek rond de tijd van Waylon Jennings. En Jody Payne was lang gitarist in de band van Willie Nelson. Deze Waylon maakte 3 albums en dit is dus zijn derde. We laten het horen dus Looking for a Feeling.

En dat was uit 73 van het album Taking My Time, Bonnie Raitt, met de nummer Guilty. Een nummer geschreven door Randy Newman. En daarvoor hoorde je dus van het album Wayward, Looking for the Feeling van Waylon Payne. Het eerste 1-2'tje is eigenlijk opgebouwd met de link Bas van Holt. Bas van Holt, een van de leden van de Don Brothers. En die is nu bezig met het maken van een soloplaat. We gaan eerst terug naar een project van de Don Brothers samen met De Wolf uit 2022. Double Cream geheten. Daarvan laten we horen Alabama Small Town. En daarna een singeltje van die plaat die Bas van Holt nu aan het maken is, die soloplaat. En dat is het nummer I Don't Wanna Be Slow Down.

En dat was het eerste 1-2'tje van deze uitzending van Voor de Seek. Met Alabama Small Town van het samenwerkingsverband Doon Brothers De Wolf. En daarna dus Bas van der Holt met I Don't Wanna Be Slow Down. Bas van der Holt treedt overigens op ergens in Rotterdam met een aantal collega-gitaristen om nummers van zijn plaat te gaan laten horen. En dat is ergens in Hillegersberg op 6 september aanstaande. Gaan we verder met John R. Miller, The Great Unknowing. Fantastische plaat, althans naar mijn mening. Ik heb er al eerder wat van gedraaid, doen we dus deze keer weer. Het nummer Two Days Clean.

En dat was Etta James. Etta James die overleed op 20 januari 2012. Ze werd geboren op 25 januari 38. En ze is dus niet echt oud geworden. Ze startte haar carrière in 54. Bekend geworden door het nummer uit Rally Go Blind. Maar ze heeft meer fraaie nummers. En een van die nummers hoorde u zojuist. I Just Want To Make Love To You. Van het album uit 60 At Last. En daarvoor dus Two Days Clean van John R. Miller. Gaan we verder met een man die onder andere geprogrammeerd staat op het Rambling Roots Festival op 17 oktober. En ook op 18 oktober, de daags nadien, is te zien in Vulkaan in Vlaardingen. En dan spreken we van de man uit Chicago, Illinois, Michael McDermott. Nieuw album in de maak is onderweg, Flowers from the Graveyard. En daarvan The Best We Get.

We gingen weer een keer terug in de tijd. We gingen naar 72. Maar misschien mijn favoriete album van de Doobie Brothers. To Lose a Street. Het titelnummer hoorde je zojuist. De Doobie Brothers. Alweer even met Michael McDonald in de gelederen. Maar mijn voorkeur gaat echt uit naar de eerste platen waar hij nog niet op meedeed. Daarvoor dus The Best We Get van Michael McDermott. Het tweede 1-2'tje is opgebouwd rond twee Canadese broers. Colin Linden en zijn oude broer Jay Linden. Wat Colin Linden betreft gaan we naar 2015 Rich in Love, het nummer Knob & Tube. En daarna van het album Satchel uit 2006 van Jay Linden, I Know Where I'm Going.

En dat was het tweede 1-2'tje van deze uitzending van Voor de Seek met de broers Colin en Jay Linden. Gaan we verder met een album, een compilatiealbum eigenlijk uit 2004, Last Train to Memphis van Bobby Charles. Bobby Charles maakte in begin 70 een prachtige plaat, maar hij was natuurlijk al eerder ook de songwriter van onder andere See You Later Alligator. En See You Later Alligator is natuurlijk bekend geworden van Bill Haley en His Comets. Hij schreef trouwens ook Walking to New Orleans en onder andere ook It Keeps Raining, songs voor Fats Domino. Goed, Bobby Charles, See You Later Alligator.

0: en enden.
1: En dat was een man uit Nashville, maar opgegroeid in North Carolina, Nathan Evans Fox. En die maakte met Heirloom een prachtig album dit jaar. Daarvan hoorde zojuist Lots of Beginnings. Daarvoor dus de klassieke See You Later Alligator van Bobby Charles. Het laatste en derde 1-2 is opgebouwd rond Jamie Lynn Wilson. Zij was een van de dames van de Trishas. We gaan dan ook terug naar 2012, naar High, White and Handsome. Het nummer Little Sweet Cigars. En daarna van een soloplaat van Jamie Lynn Wilson, Jumping Over the Tracks. Een album uit 2018. Het nummer If I Told You.

En het waren de Trisha's en Jamie Lynn Wilson. En we gaan eruit met een nummer van Malcolm Holcomb. Helaas niet meer onder ons. Hij overleed op 9 maart 2024. Hij werd slechts 68. En hij was een graag geziene gast op de Nederlandse podia. Elke keer als hij kwam dacht ik van, nou, ik heb het nu wel gezien. Toch ging ik maar weer. En elke keer was het opnieuw heel erg goed. Tricks of the Trade is een album van 2021. En de afsluiter is dus van Malcolm Holcomb. Het nummer Shaky Ground.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
2: Amsterdam wil minder toeristen. De Amsterdamse coalitie van Pro en D66 verhoogt de toeristenbelasting stapsgewijs van 12,5 naar 20% in 2031. Gecombineerd met de btw-stijging op hotelovernachtingen stijgt de totale belasting dan naar 41%. Amsterdam heeft daarmee straks de hoogste toeristenbelasting ter wereld. De Indiase marine en kustwacht zoeken naar 22 gemiste bemanningsleden van het gezonken vrachtschip Ocean Winner in de Golf van Bengalen. Van de 24 opvarenden zijn er slechts 2 gered. De kustwacht heeft 3 schepen ingezet. De oorzaak van het zinken is nog onduidelijk. De Japanse hoofdstad Tokio is afgelopen nacht getroffen door een aardbeving met een kracht van 5,9. Ruim 30 mensen raakten gewond. De Japanse meteorologische dienst waarschuwt dat er de komende week nog een stevige aardbeving kan volgen en roept inwoners op alert te blijven. En de hekken van circuit Zandvoort zijn vanochtend geopend voor voorlopig de laatste Dutch Grand Prix. Voor de start van de Formule 1-race zingt Davina Michel het Wilhelmus. Max Verstappen begint de race om 3 uur vanaf de 4e startrij. Het weer nog. Onder de grote rivieren blijft het vanmorgen op een enkel buitje na droog, maar ten noorden daarvan kun je nog wel wat regen verwachten. Vanmiddag klaart het op vanuit het westen. Op de meeste plekken wordt het droog en komt de zon erbij. Het wordt ongeveer zo'n 20 graden. In het zuiden kan de temperatuur met een beetje hulp van de zon oplopen tot 22 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.

0: Je luistert naar Zorg aan Zet bij 4DUP Radio. Met aan Zet, Jan Zorg.
1: Railroad Earth uit New Jersey, die hoorde je als opener van deze Zorg aan Zet. Met Good Bones. En dat is een single van hun komende album Whale of the Water. En dat album maakten ze omdat ze dit jaar 25 jaar bestaan. En in die 25 jaar is er natuurlijk heel veel gebeurd. Vertrekken en nieuwe bandleden, maar vooral het overlijden van bandlid Andy Gosling in 2018. Nou, om dat op te vangen toerden ze in 2019 met incidentele gasten. Maar inmiddels hebben ze dus een volledige band weer. Met z'n zevenen zijn ze zelfs Railroad Earth. En van New Jersey gaan we naar New York voor Frank Migliorelli en de Dirtnappers. Naast bandleider, zanger en componist Frank Migliorelli bestaat de band uit 5 bandleden, waaronder een achtergrondzangeres. Hun 5e album heet Abnormal Conditions en die kwam vorige maand uit. En daarvan hoor je Ever Since You Went Away.

0: uit Hawaii, Lily Miola. Die hoorde je samen met Lucas Nelson in Mar Vista. Van het debuutalbum Lucky to Be van Lily Miola. En die woont inmiddels in Nashville. En naast dit duet met Lucas Nelson staat op dit album ook een duet met vader Willie Nelson. Nou, die laat ik aan me voorbij gaan. Maar dat doe ik niet met Charlie Cruz en de Paradise People. Eerder heb ik namelijk al gesteld dat ik meer ga draaien van hun laatste album Love Will Find a Way. En dat is nu het geval met Down Where the Rivers Run.
1: De thuisplaat. Nederland aan slag.

0: Die heb je al eerder gehoord. Eagle Rock gospelzingers uit L.A., stadsdeel Eagle Rock. Want ik draaide van ze al eerder Change My Name. En nu hoorde je hun nieuwe single Midnight. Met daarvoor het geweldige Down Where the Rivers Run van Charlie Cruz en The Paradise People. Verder nu met Lenny Kay. Niet zo bekend, denk ik. Maar hij maakt al jaren muziek. En altijd in dienst van een ander. Zo is hij bijvoorbeeld al lang medecomponist en gitarist bij Patti Smith. En nu, bijna 80 jaar oud, heeft hij eindelijk zijn eigen debuutalbum uitgebracht. Going Local. En daarvan hoor je nu The Things You Leave Behind.
1: Sooner or later we're all gonna find that we've made it to the end of the line. It gets heavier.

Dat waren twee oudgedienden. De bijna 80-jarige Lenny Kaye met The Things You Leave Behind. En daarna de 60-jarige Otis Gibbs met Caroline, zijn nieuwe single. Maar anders dan Lenny Kaye heeft Otis Gibbs al heel veel albums uitgebracht. Ik telde er 9 sinds 2002. En naast Lenny Kaye tipte Robbie Klanderman mij ook over bluesrocker en gitarist Rick Fowler. Zijn album Back on My Good Foot komt uit 2008, maar is dit jaar opnieuw uitgebracht. Waarom? Ik weet het niet. Maar dat maakt niet uit. Het is een lekker album. En daarvan hoor je nu Running From The Truth.

Dat was een enorme klap voor de Ierse muziekcultuur toen eind juli Glenn Hansard op de motor verongelukte bij Dublin. Hij werd 59 jaar. Zelfs de Ierse premier stond erbij stil. En heel toevallig draaide ik die week de Ierse special Bring It All Back Home. Maar Glenn Hansard was daar niet bij betrokken, dus die hoorde je daar niet. Dit jaar nog verscheen zijn tweeluik Don't Settle, met live-opname in het Duitse Funkhaus, met een staalkaart van zijn werk. En om hem alsnog te eren hoorde je van deel 2, met de subtitel Transmissions West, zijn Just to Be the One. Met daarvoor Rick Fowler in Running from the Truth. En ook de Warren Treaty zijn weer terug in Zorg aan Zet. Ik heb ze ruim een jaar links laten liggen, want hun laatste album boeide me niet zo. Maar hun nieuwe vijfde album, The Story of Michael and Tanya, is wat mij betreft een stuk beter. Ten bewijze, You Can't Hurt Me Anymore.

0: Nou, als je je eigen band, met z'n achter zijn ze, de Revivalist noemt, en je komt ook nog uit New Orleans, dan zit het wel goed. Nou, daarvan was The World Is Not Enough een overtuigend bewijs, volgens mij. Van hun nieuwe zesde studioalbum, Get It Honest. Met daarvoor The Warren Treaty, met You Can't Hurt Me Anymore. En wat later dan gewoonlijk, is hier nu de Mexicana. Met de traditional De Colores, van het nieuwe album Days of Unrest van Margot Price. En in De Colores wordt ze hierbij gestaan door Memphis Mariachi. En achter Memphis Mariachi, las ik, zit de band Los Cantadores. En dat is een vooraanstaande en traditionele Mexicaanse mariachi, salsa en bolero band uit dus Memphis. En hier hoor je ze dus met Margot Price in De Colores.
1: Tex-Mex, Mexicali, Border Songs, Mariachi, Mexicana.

Na Marco Price en Memphis Mariachi in De Colores kwam Chris Pierce langs met het indringende Madonna of the San Joaquin van zijn nieuwe album Songs for the Heavy-Hearted. Dat lied gaat over het lot van de vele, vooral Mexicaanse werkers die in de nieuwe werkelijkheid het huis uit worden geschopt. Na jaren arbeid, door ICE en door anderen, zoals hun bang geworden werkgevers. Maar hopelijk is wat dat betreft het einde in zicht. En daarover gesproken, als slotlied hoor je nu het toepasselijke The End van The Family. The Family, een echte familieband. Met frontman Dylan LeBlanc, vader James LeBlanc, stiefmoeder Angela Hacker en haar zoon Bay Simpson, die trouwens samen met Dylan LeBlanc is opgegroeid in dit samengestelde gezin. Ik zeg, jaloersmakend is dit. Zo met je hele familie muziek kunnen maken. Maar ja, ze zijn allemaal professionele muzikanten. Muscle Shoals, dat is hun uitvalsbasis. En hun gezamenlijke album heet Delusions of Grandeur. In juli uitgebracht. Met daarop dus onder andere The End. En tot slot bedank ik alle luisteraars en Robbie Klanderman. Graag tot de volgende week. This is the end. This is the end, my friend. My only friend. The Family.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. In Kazachstan vinden parlementsverkiezingen plaats. Verwacht wordt dat de partij van de autoritaire president Tokayev een meerderheid behaalt, waardoor hij zijn greep op het land verder kan verstevigen. Hij liet eerder al de grondwet aanpassen om langer aan te kunnen blijven. Stichting True Colors Nunspeet luidt de noodklok over verharding en doodsbedreigingen aan het adres van LHBTI-plus inwoners in Oldebroek. Voorzitter Kevin Kromhout roept de gemeente op om diefstal en vernieling van regenboogvlaggen en de bedreigingen uitdrukkelijk te veroordelen. Het college bespreekt de situatie binnenkort en komt daarna met een inhoudelijke reactie. Dat meldt Omroep Gelderland. Amsterdam wil minder toeristen. De Amsterdamse coalitie verhoogt de toeristenbelasting stapsgewijs van 12,5 naar 20% in 2031. Gecombineerd met de btw-stijging op hotelovernachtingen stijgt de totale belasting naar 41%. Amsterdam heeft daarmee straks bijna de hoogste toeristenbelasting ter wereld. En de hekken van circuit Zandvoort zijn vanochtend geopend voor voorlopig de laatste Dutch Grand Prix. Voor de start van de Formule 1 race zingt Davina Michel het Wilhelmus. Max Verstappen begint de race om 3:00 vanaf de vierde startrij. Het weer nog. Onder de grote rivieren blijft het vanmorgen op een enkel buitje na droog, maar ten noorden ervan kun je nog wel wat regen verwachten. Vanmiddag klaart het op vanuit het westen. Op de meeste plekken wordt het droog en komt de zon erbij. Het wordt ongeveer zo'n 20 graden. In het zuiden kan de temperatuur met een beetje hulp van de zon oplopen tot 22 graden. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.
3: Ik trok zomaar een t-shirt uit de kast, dacht ik, totdat iemand zei, dat is een beetje een ondeugend t-shirt. Zo had ik het nog nooit bekeken. Wat stond erop? Een regeltje van de dijk. Je weet nooit wanneer. Nou, en daar krijg je dus een plakplaatjesboek van.
4: Plakplaatjes, met Maarten Stultjens.

Ja, geef toe. Dat houdt het leven ook leuk en spannend als je nooit weet wanneer er iets gebeurt. Dat kan iets moois zijn. Het kan ook een dikke tegenvaller zijn. Je weet nooit wanneer. Welkom bij Plakplaatjes. En ja, dan denk je natuurlijk meteen aan deze dame met haar band Journey Kaagman. Een paar weken geleden overleden. Earth and Fire. Misschien gebeurt het morgen, misschien al vannacht.

Ja, met het recente afscheid van Johnny Kaagman kon ik deze natuurlijk niet laten liggen. Earth and Fire. Nog een keer een soort eerbetoon. Maybe tomorrow, maybe tonight. Daryl Hall en John Oates weten het precies. When the morning comes, dan gebeurt het.

0: Oh ja. Tot. Wauw. Welkom bij 40 Up Radio.
1: Plakplaatjes. Spaar ze. Allemaal.

komt wel, joh. Het komt vanzelf wel. Het komt vanzelf wel goed. All in good time, Iron and Wine van met Fiona Apple. Dat wou ik erover zeggen. Daarvoor Daryl Hall en John Oates. Die weten wanneer het beter wordt als je een tegenvaller hebt gehad. When the morning comes. Nou ja, en als je iets wilt, dan is timing vaak heel belangrijk. Hè? In de categorie je weet nooit wanneer, dat probeer je natuurlijk te sturen. Iels lukt het niet. My timing is off.

Soms weet je het zelf ook wel, hè, dat je timing niet helemaal deugt. Eels had het in de gaten met My Timing Is Off. Plakplaatjes over de vraag, wanneer dan? Want je weet nooit wanneer. Nou, Nothing More zegt, nou zeg maar gewoon als het zover is. Just say when.

0: Just say when.
1: Lekker, hè? Nothing More. Just Say When. Als je denkt, ik vind dit inderdaad ook heel lekker en ik wil meer horen van Nothing More, dan past daar een kleine waarschuwing, want zo subtiel als hier zijn ze niet altijd. Laat ik het voorzichtig zeggen. De band deed het met Bob Dylan, maar ook zelf. When I Paint My Masterpiece.

om me heen hoor ik mensen nog wel eens een beetje de neus ophalen over de Corrs. Dat kun je toch niet echt leuk vinden. Het is een guilty pleasure, maar aangezien ik niet aan guilty pleasures doe, is het gewoon een pleasure. Oké, ze winnen er geen grote prijzen mee. Dat verwacht ik ook niet. Maar ze waren er wel op tijd. The right time. Kan Dr. John nog wat van leren? Hij wist wel de goede plek te vinden, maar ja, dat gebeurt ons allemaal. Je bent in the right place, maar at the wrong time. Dr. John.

Ja, dat was ook de conclusie uiteindelijk van Dr. John. Dus timing is everything. En soms, je weet nooit wanneer, soms wil je gewoon ook niet dat dingen gebeuren. David McAlmont maakte daar een fantastische versie van. Van het aloude klassieke nummer Never, Never, Never. David McAlmont.

Ik werd er even stil van toen ik dit voor de eerste keer hoorde. David McAlmont en Never, Never, Never. Je moet ook de groeten hebben van Neville Malcolm, die al even briljante bassist op dit nummer. David wil dus nooit meer verliefd worden op een ander. Het kan zomaar gebeuren, hè? Elvin Bishop fooled around and fell in love.

En dan kun je natuurlijk denken, wat ben jij raar, dat je nu al in augustus een kerstliedje draait. Van Billy Joel, live, in de 12 Gardens, She's Right On Time. Maar ik kon er natuurlijk ook niet zoveel aan doen dat Billy nu al zijn kerstboom ging opzetten. Ik moest wel She's Right On Time, hoorde je live. Fleetwood Mac denkt dat het gaat gebeuren als de avond valt. When the sun goes down.

When the Sun Goes Down, Fleetwood Mac van Behind the Mask, 1990. Zonder Lindsey Buckingham, grotendeels, want die was er net uitgekiept. Oké, ik zei wel, het gebeurt, When the Sun Goes Down. Hoe kom ik daar dan allemaal zo bij? Het begon met een t-shirt met de tekst, je weet nooit wanneer. En dat iemand zei, dat is toch wel een beetje een naughty t-shirt. Vandaag, je weet nooit wanneer. Het zou 's nachts kunnen zijn. Creedence Clearwater Revival.

Zou kunnen hoor. Nighttime is the right time. Creedence Clearwater Revival. Want ja, je weet nooit wanneer. Het kan 's nachts zijn. En sommige mensen zijn daar doodsbenauwd voor. Wat er allemaal zou kunnen gebeuren. Die hebben het liefst no surprises. Radiohead schreef daar dit nummer over.

het kan zomaar heel onverwacht zijn, hè, als dingen gebeuren, als er iemand bij je komt die je inderdaad niet verwacht had. Jamie Lawson, I wasn't expecting that. Eén plakplaatje heb ik nog voor je. Brandi Carlile, Right on Time. Je weet nooit wanneer dat is. Tot de volgende plakplaatjes.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedemiddag. Aan Iran gelinkte hackers legden vorige maand een Britse energiecentrale 4 dagen plat via een cyberaanval, meldt The Telegraph. De centrale is onbekend, maar omdat de stroomvoorziening niet werd geraakt, gaat het vermoedelijk om een kleine centrale. Tegelijk vielen vermoedelijk Iraanse hackers watersystemen in 12 Amerikaanse staten aan, waarbij ongezuiverd grondwater in leidingen terechtkwam. Burgemeester David Molenburg van Zandvoort heeft een dubbel gevoel over de voorlopig laatste Dutch Grand Prix. Hij verwacht een mooie, maar verdrietige dag en vindt de aanwezigheid van de koning bijzonder. Max Verstappen, die zaterdag de 7e kwalificatietijd reed, is ziekig. De race begint om 3:00. De Syrische minister van Buitenlandse Zaken, Assad al-Shaybani, wil onderhandelingen met Israël hervatten om aanvallen te stoppen en een terugtrekking te bewerkstelligen. Damascus verbrak eerder contact na een Israëlische luchtaanval op een Syrische luchtmachtbasis. Zaterdag veroordeelde Syrië ook een aanval op een auto ten zuidwesten van Damascus. Shaybani benadrukte Israël momenteel niet te vertrouwen. Fietsers kunnen op zijn vroegst in 2031 gebruik maken van de fietstunnel onder het hoofdstation van Groningen. De laatste 30 meter onder het stationsgebouw moet nog worden aangelegd. Wethouder Rick van Nieuwenhuis meldde aan de gemeenteraad dat de gemeente opdraait voor eventuele schade. Maar die kans acht hij gering. Het weer dan. Vanmiddag is het wisselend bewolkt met af en toe zon, vooral in het zuiden, en kans op een lichte bui in het noorden. De temperatuur loopt op tot 22 graden bij een matige noordwestenwind. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio.
2: Music, no filter.
3: 40 Up Radio met Fik van der Rijt en Bart Ganzeman. Dit is A Train to Nowhere. Elke zondagmiddag tussen 1 en 2 uur. En in de herhaling op dinsdagavond tussen 11.

0: Wat was het heet weer? Hè?
1: Het was heel erg heet van de zomer, maar het valt nu weer lekker mee, toch?
0: We zijn nu weer een beetje in de lage temperatuur. En we gaan ons even over een filosofische kwestie buigen vandaag, Bart. Leg eens uit.
1: Nou, er is onlangs een artikel verschenen in een mededeling in de Volkskrant. Men heeft uitgevogeld dat er tegenwoordig heel veel nummers met I en ik en me en myself worden geschreven. En die vinden we vooral terug in de top 40 van Duitsland en Amerika. En dat duidt er toch op, vonden de onderzoekers, dat we in een ik-tijdperk leven. En dat wordt dan ook echt breed uitgedragen in de muziek.
0: Ja, terwijl er vroeger nauwelijks plaatjes waren die met ik of I begonnen.
1: Nee.
0: Nou, wij gaan even bewijzen dat er heel wat waren vroeger.
1: Ja.
0: Maar er zijn nog ook tegenwoordig weinig plaatjes met een wij.
1: Ja.
0: En die had je vroeger toch wat meer.
1: Ook wat meer. Die heb jij vooral meegenomen, de wijplaatjes ook.
0: Nou, daar gaan we het de komende uur over hebben. Wijplaatjes, niet met de korte ei, want dat is voor de boeren, maar met de lange ei.
1: Jawel, en we beginnen met Sam en Dave. I take what I want.

0: Sam en Dave, altijd lekker. I take what I want.
1: Het geheim is, ze zijn met z'n tweeën, hè?
0: Ja.
1: Dus je zou verwachten dat ze zingen, we take what we want.
0: Ja.
1: We are a soul man, we are a soul man. Maar nee, altijd ik, hè? Ja, ze hielden ook niet echt van elkaar, die twee.
0: Nee, dat is...
1: Ze vlogen in verschillende vliegtuigen naar de optredens toe. Sam en Dave. Dat is een heel verhaal. Ik heb het al eerder verteld. Het ik-tijdperk, het werd al genoemd. Dat is een uitvinding van John Jansen van Galen. Die schreef in de Haagse Post in de jaren 80... dat we nu echt in het ik-tijdperk waren beland. Nou, nu ruim 40 jaar later zitten we er nog steeds in... volgens de journalisten van de Volkskrant. Toen zong Joan Armatrading een heel typisch nummer... Me, myself, I. Dat is al drie keer ik. En daarin zingt ze de lof van het alleen zijn. Ik wil geen gezelschap. Laat me maar lekker op mijn eentje. Eenzaam, maar niet alleen, zei koningin Wilhelmina. Maar dit is andersom. Alleen, maar niet eenzaam.

0: Ja, ze zingt. It's not that I just love myself. I just don't want company. Except me, myself, I. Laat mij nou maar lekker. En af en toe wil ik wel een vriendje horen of lachen met de vriendinnen. Maar alleen op zaterdag. En de rest van de week wil ik alleen zijn.
1: Alleen zijn, ja.
0: Mooi liedje van Joan Armatrading. Een zeer onderschatte, prachtige zangeres. Uit de jaren 80, begin jaren 80.
1: Heel mooi, prachtig. Nou, we gaan terug naar de jaren 70. Toen leek het dat de muziek, de popmuziek eigenlijk wel een beetje dood was. Het werd allemaal helemaal bombastisch en pompeus. En toen kwamen we naar eens de Ramones. En de Ramones die bliezen de muziek weer zoveel enthousiasme en energie in. Echt fantastisch. Op hun eerste LP staat een nummer. En ja, ze hebben er niet zoveel woorden voor nodig. I don't wanna walk around with you. En dat zingen ze dan 25 keer. En één zinnetje nog iets anders. So why you wanna walk around with me? De Ramones. En ik heb een live uitvoering gekozen, want dan doen ze het nog een tempootje hoger.

0: En langer hoeft het niet te duren.
1: Ik denk, het komt net een beetje op gang. Zijn ze weer klaar?
0: Nee, dit is de eerste LP, allemaal hele korte nummers en heel weinig tekst.
1: Ja, en als ze optraden, waren ze nu alweer halverwege naar het volgende nummer geweest.
0: Precies. 1, 2, 3, 4. En verder gingen ze. Maar ze hadden het hele repertoire al een keer in de kleedkamer voorgespeeld.
1: Ja.
0: Echt fantastisch.
1: Goed. Volgens de theorieën van vandaag... waren er vroeger veel meer nummers met wij dan tegenwoordig. Hè? Het groepsgevoel. Ja, je hoort al op de achtergrond gooien een heel mooi wij-nummer al ontstaan. We Are Normal, hè? Van de Bonzo Dog Band. Zo van, ja, iedereen is hier maar hippie en iedereen is maar modern. Maar wij zijn normaal en wij houden van Burt Whedon. En Burt Whedon, moet je weten, dat was een gitaarspeler. Die had een handboek, Play It In A Day. Zo van, leer gitaarspelen op één dag. We Are Normal and We Dig Burt Whedon. En Burt Whedon is nu het merk ook geworden van een plectrum. Dat kan iedereen kopen. Hebt u een Burt Whedon voor me? Want wij zijn twee eenzame cowboys spelen op mijn gitaar. Ondertussen zit de Bonzo Dog Band zich op te warmen. Dit is een intro van een gouden minuut, geloof ik. En uiteindelijk gaan ze dus de lof van de normaliteit bezingen. Mm-hmm. Een beetje een rechtsnummer, maar in de satirische uitvoering van de Bonzo Dog Band is het juist precies het tegenovergestelde. Ze beginnen te praten. Zet de knop, maar wat luider.
2: It's like a major deter, really, is it? I mean, it's for a psychiatrist to deter these things, isn't it?
3: They like their food, and they are very nice people.
4: Oh, it's all right, isn't it?
5: I've got points.
3: Smart. Short back side.
4: It's typically normal.
6: Yeah, it is unusual. Well, it's like a rabbit. He's got a head on him like a rabbit.

0: We are normal. And we want our freedom. Wij willen de vrijheid om te doen en te laten waar we zelf zin in hebben. Maar het gekke is, die muziek eromheen, die is buitengewoon psychedelisch. Die is absoluut niet normaal.
1: Nee, absoluut niet. Nee. En de band zelf trouwens ook niet.
0: De Bonzo Dog Band.
1: Ach, wat hebben we daarmee gelachen, zeg. Als
0: je dat was toch ja.
1: Heerlijk.
0: En elke generatie moet hem weer opnieuw ontdekken, de Bonzo Dog Band. We hebben al eens een keer een hele uitzending, geloof ik, aan ze gewijd.
1: Ja, heel wat van gedraaid inderdaad. Ja, en het valt heel mooi in die tijd, die Engelse humor, dat was geweldig. En zij hoorden er zeker ook bij. Prachtig mooi.
0: Ja. Neil Innes, Mr. Apollo, is ook zo'n beroemd nummer van ze geweest. Mm-hmm. Nou, goed. We gaan weer verder. We draaien ik- en wij-muziek.
1: Ja, nou, ik heb een ik-nummer. Het nummer heet ook I en meer niet. Meer hadden ze niet nodig. Het is een nummer van de Blackwells. Dat was een trio uit Californië. En ja, een van de vele bandjes onder de hoede van Phil Spector. En het is wel te horen. 61.

0: Heel oud, 1961, een productie van Phil Spector, The Blackwells.
1: Een beetje een sentimentele draak eigenlijk.
0: Jawel, heel erg.
1: To know you is to love you. Dat was zijn eerste grote hit van Phil Spector. Weet je dat bandje ook weer met wie dat speelde? Zoek hem op. Goed, ik heb weer een wijnnummer. In de hippietijd, hè, ja, toen was het natuurlijk allemaal het ene hand na het andere. We Shall Overcome. Dat was een generatielied van Pete Seeger, John Baez. Waarin de burgerrechten in Amerika ter sprake werden gebracht. En wij zullen overwinnen. Hè. We are the champions, zong de Queen later ook nog. Goed, de Stones, volgens mij had er eentje in de bak gezeten, klopt dat?
0: Ja, ze zouden in de bak gaan inderdaad, wegens drugsgebruik en drugsbezit. Ja,
1: en daar refereert dit nummer ook aan.
0: Jawel.
1: Je hoort de gevangenisdeuren, hè?
0: Precies, en We Love You is ironisch bedoeld.
1: Oh, dat is ook goed. We
0: voor de politie.
1: Love You, ja. Helemaal in de geest van de jaren 60. De Stones. Open de deur.

0: De Beatles hadden All You Need Is Love in 1968. En de Stones antwoorden met We Love You.
1: Ja.
0: Eigenlijk een raar nummer is dit. Helemaal niet typisch voor de Stones.
1: Nee, zeker niet. Maar ik vind het wel heel goed.
0: Ja.
1: Ik hou ervan, dit nummer. Ja, mooi. Ja, ze hebben soms leuke uitstapjes gemaakt. Op een gegeven moment was het over voor mij. Toen met Black & Blue, toen gingen ze een beetje reggae spelen en zo. Toen dacht ik, nou nee, laat u maar. En, nou ja, maar dit is goed. Ja, fijn nummer.
0: Heb jij die laatste platen van de Stones? Ook niet gekocht?
1: Nee, ook niet eens beluisterd.
0: Ze zijn in de ban, hè?
1: Ja, nee, ze zijn bij ons in de ban. Maar er zijn mensen die kopen alle 8, 9 edities die er verschijnen.
0: Ja, ja.
1: En sommige mensen vinden het nog goed ook. Dus nou, dat is alleen maar fijn. Voor
0: koop
1: die
0: je wel alle Paul McCartney-platen nog steeds?
1: Nee, ook niet.
0: Ook niet?
1: Ook heel lang niet meer. Nee,
0: hetzelfde verhaal.
1: Ja, nee, met de Wings ben ik al helemaal afgehaakt. Toen vond ik het ook wel helemaal niet leuk meer. Net zo goed als John Lennon solo vond ik eigenlijk ook niet echt heel erg leuk. Nee.
0: Die heb ik laatst weer eens gedraaid. Wat is dat slecht?
1: Ja, is het erg?
0: Ja. Maar goed, mag je niet zeggen, want de man is dood.
1: Nee, daarom. Dus nee, dat is allemaal nog wel goed. Dat gaan we dan zeggen. Ik haak een beetje in, Vic, want jij hebt het over het wij-gevoel. Nou, het nummer dat het wij-gevoel het beste weergeeft is toch volgens mij wel My Generation.

0: Bart, heb je dat nu niet wel eens vaker gedraaid?
1: Jawel. Ja, sorry, ik wilde het toch eventjes laten horen weer. Als het kan, dan laat ik de hoe horen.
0: Ja, het past in elk thema, hè?
1: Ja, zeker.
0: Zo is het. Ook in het ik- en wij-thema, hè? Goed, dit was een bandje genaamd The Who met het nummer My Generation. Zoals u wellicht al eerder door had. Kijk, er was ook heel veel rechtse muziek in Amerika. Hè? Wij, hè? Het wij-gevoel, hè? Wat ook die boeren zo hebben hier in Nederland. Dat, zo van wij zijn normaal. Hè? En dat wordt dan gepersifleerd door de Bons en Dogband. Maar nu krijgen we Merle Haggard. En die meent het al een beetje meer. We don't smoke marijuana in Muskogee. We don't make our trips on LSD. Nee hoor, we are normal. We like Bert Weerden. Nou, dit is het favoriete lied van rechts-Amerika uit 1969. Okie from Muskogee.

0: Merle Haggard and the Strangers. Okie from Muskogee.
1: Wat zijn we toch normaal daar?
0: We zijn heel normaal. Where even squares can have a ball.
1: Kijk.
0: Ja, ook de klootzakken hebben daar een feestje.
1: Leuk, mooi. We gaan naar 1975. Want in die tijd werden ook heel veel ik-nummers gemaakt. En ja, dat wordt een beetje op de hak genomen. Een beetje op de hak genomen door het Simplistisch Verbond. We krijgen een interview. En ja, ik vind sowieso al de interviewer, de DJ, al heel erg geweldig. Die eigenlijk niks weet, maar doet alsof hij alles wel weet. En nou ja, ga zelf luisteren. Ik ga het allemaal niet uitleggen. Want we Koot en de Bie spreken voor zich. Let op, daar komt hij.
2: Geen demonstratie.
0: Oh ja.
2: Nou, zeker. Ha. En je eerste LP, dat is toch al weer... Hoe lang is dat nou geleden? Zeg het zelf maar.
3: Dat was Leaving Home.
2: Leaving Home.
3: In 69
2: was dat. Ja, en na Leaving Home kwam, als ik me niet vergis... Maar ja, ik weet het niet helemaal zeker meer. Maar er kwam, geloof ik, Free as the Wind. Zeg het zelf maar.
3: Nee, na Leaving Home heb ik Going My Way gemaakt.
2: Going My Way gemaakt.
3: Daarna kwam Free as the Wind. Na Going My Way dus,
2: ja. En dat was toch met groot orkest, Free as the Wind.
3: Ja, Free as the Wind was met strijkers. Onder andere met strijkers. En groot orkest. Maar ook een paar nummers met combo.
2: Nou, de combo Jaap Tracht. Hè?
3: Ja.
2: Ja. De combo Jaap Tracht, waarmee je de LP Me and Myself hebt gemaakt.
3: Ja.
2: Hè? Met Jaap Tracht.
3: Ja, maar Me and Myself en It's Only Me.
2: Ik
3: heb namelijk twee LP's. Met de combo Jaap Tracht gemaakt.
2: Ja.
3: Dat is heel gek, maar dat weten de meeste mensen niet.
2: Nee.
3: Maar met Jaap Tracht heb ik behalve Me and Myself... dus ook It's Only Me gemaakt.
2: Ja. Nou, en nu is dus vandaag je laatste LP uitgekomen. En nou, zeg het zelf maar, ben je tevreden?
3: Ach, dat vind ik zo'n gevaarlijk woord.
2: Tevreden.
3: Dus mag ik misschien even afkloppen?
2: Ja, natuurlijk ga je gang.
3: Ongeverfd hout.
2: Nou.
3: Maar ik geloof wel dat het een fijne plaat is geworden.
2: Om naar te luisteren, tenminste. Nou, ik zou zeggen, zeg zelf de titel. Wat is de titel?
3: Back Home Again heet mijn laatste plaat, dus...
1: En dat waren ze. Altijd weer goed, hè?
0: Goed voorbereide interviewers. Ja. Daar word je een stuk wijzer van. Ja. Nou, nu we toch aan het lachen zijn, gaan we door met Dr. Ron de Spee. En zijn verjaardag is op 24 augustus. Dus als je naar de live-uitzending luistert, is dat morgen. En dan om 4:00 op het Dr. Ron de Spee-plein in Amsterdam. Voorheen het Oude Kerksplein. Bij Café Cartier Putain, genoemd naar een nummer van Dr. Otto Spee, vindt er weer een live optreden plaats. Deze keer met Velofsky, die gaat optreden. En de geweldige Ringo Maurer is van de partij. En we kunnen ook allemaal meezingen met Ivo de Wijs. Met de beroemde nummers als Heen en Weer. En de Veerpont, uiteraard. En de Dodenrit. Nou ja, noem maar op.
1: Hoe laat is dat, Fik?
0: Dat is vanaf 4:00 tot 5:00. En morgen, dus 24 augustus. 2026, dan vieren wij zijn 107e verjaardag. Een van zijn vroegste nummers. Want dat is heel, Dr. Ron Spee zingt nooit over ik en wij, heel weinig maar. Maar dit is De Grenadiertjes. Wij zijn de grenadiertjes en slaan op onze trom. Nou, dat is een beetje een schunnig lied. Luistert u maar mee.
4: Wij zijn de grenadiertjes, wij slaan op onze trom. Wanneer wij gaan marcheren, pom pom pom pom pom pom. Wij zijn heel braaf en vlijtig en nimmer slecht of dom. Wij schieten met geweertjes, pom pom pom pom pom pom. Wij lopen elke avond naar dienst in eentje om. En kijken naar de meisjes, pom pom pom pom pom pom. Nu was er laatst een juffrouw, die sprak tot mij kom kom. Ik stapte flux naar binnen, pom pom pom pom pom pom. Ik zag hoe in het duister haar oog erotisch klom. Dus liet ik mij niet bidden, pom pom pom pom pom pom. Maar toen ik met haar samen het ledikant beklom, gebeurde iets merkwaardigs, pom pom pom pom pom pom. Er klonk uit in de kasten een onderdrukt gebrom. En iemand kwam tevoorschijn, pom pom pom pom pom pom. Hij brulde met een basstem, meneer ik ben een kom. Missaris van politie, pom pom pom pom pom pom. U komt zich hier misdragen, dat is heel slecht en dom. Dus geef mij uw papieren, pom pom pom pom pom. Daarna zag ik een ander, die in de wasbak zwom. Om zich wat te verfrissen, pom pom pom pom pom pom. Hij sprak met scherpe snerpstem, meneer ik ben een kom. Munist uit Spijkenisse, pom pom pom pom pom pom. U komt zich hier misdragen, dat is heel slecht en dom. Dus geef mij al uw centen, pom pom pom pom pom pom. Tot slot verscheen een derde, die uit de nachtkast klom. En mij zelfzuchtig aankeek, pom pom pom pom pom pom. Hij zei met zachte zalfstem, meneer ik ben een lom. Want koopman uit zal bommel, pom pom pom pom pom pom. U komt zich hier misdragen, dat is heel slecht en dom. Dus geef mij maar uw kleren, pom pom pom pom pom pom. Daarna kon ik vertrekken, met uiterst stille trom. Het was een nare thuiskomst, pom pom pom pom pom pom. En roept mij nu een juffrouw, dan kijk ik zelfs niet om. Ik ben heel braaf en vlijtig, en nooit meer slecht of dom.
0: Pom, pom, pom, pom, pom. Ja, dat werd onvergetelijk uitgevoerd door Erik van
1: Muiswinkel. Nou, heb ik gezien. Prachtig deed hij dat.
0: Ja, hij gaat weer opnieuw op tournee met het repertoire van Dr. Anders P.
1: Nou, ik hou het in de gaten. Want hij doet het echt fantastisch altijd. Ja, ja, leuk. Ja, nog iets anders. Over Van Muiswinkel gesproken. Er komt toch ook een programma nog met allerlei mooie gedichten en liederen van Willem Wilmink?
0: Jazeker. Dat gaat plaatsvinden van 20 november tot 22 november in Heilo.
1: En, de Koepelkerk.
0: Hele, in de Koepelkerk, de cultuurkoepel zoals je officieel heet. En het programma ben ik nu aan het samenstellen. En tegen die tijd komen we er nog, ook in deze uitzending, nog wel even op terug, denk ik.
1: Lijkt me leuk. Goed. Ik ben van de partij in ieder geval. Het is altijd fantastisch. We gaan naar, gewoon een I-nummer. Verder is niks bijzonders. Daar kan ik niks over vertellen. Gewoon een nummer, omdat er I in de titel staat. I don't need no doctor, Ray Charles. MUZIEK

0: geweldig nummer van Ray Charles.
1: Ja, die ik-nummers uit die tijd, hè, die zijn een beetje tegendraads.
0: Mm-hmm.
1: Kijk, de huidige ik-nummers die beschrijven allemaal het gevoel. Hè. Ik voel in mijn hart met heel veel smart. Nou ja, dat soort geweldige rijmen. Ik heb het gevoel dat je me bedrogen hebt. Ik kan er mijn vinger niet op leggen. Het is allemaal een beetje dat soort werk.
0: Mm-hmm.
1: Maar vroeger zong je eigenlijk wat je niet wou op je ik, hè? I don't care. Hè? I don't need no doctor. I'm not like everybody else. Hè? Nou, dan hebben we dat bruggetje gemaakt naar de Kinks. Daar komt-ie.

0: The Kinks, I'm not like everybody else.
1: Ja, mooi nummer. Ja. En ja, de Sex Pistols die hebben daar ook een antwoord op eigenlijk. Want I'm not like everybody else. En wat zingen de Sex Pistols dan? I wanna be me.

0: Ja, echt sekspistool. Vind je niet?
1: Ja.
0: Rommelig?
1: Ik wil gewoon ik zijn.
0: Ja.
1: En ik hou met niemand rekening. Maar het is iets heel anders dan van ik wil mezelf zijn. Hè? Dat heeft een andere gevoelswaarde. En dat is tegenwoordig dus trend, denk ik, meer in de liedjes. Het is nu tegendraadser. Zoals ook in Frankrijk. Jacques Dutronc. Et moi? Et moi? Et moi?

0: c'est la vie. Jacques Dutron, hij begon een beetje te trillen, hè?
1: Ja, hij werd een beetje zenuwachtig.
0: Ja, hij werd een beetje... Al de meer dan 100 miljoen Chinezen, Zuid-Amerikanen... En ik. Nou ja, hij werd er zo kwaad van dat de cd het even niet meer hield. Ja, ze zeiden altijd, die cd's, hè, die gaan eeuwenlang mee, hè? Nou, inmiddels weten wij, het vinyl gaat eeuwenlang mee. Er komt er af en toe een krasje op, maar je kunt het blijven draaien. En die oude cd's, zeker als ze een beetje vettig worden... er komt geen geluid meer uit.
1: Nee, wij houden af en toe ons hart vast. Maar het ging gelukkig goed met Jacques Dutron. James Brown. Ja, James Brown en de Famous Flames hebben een prachtig nummer gemaakt. I Won't Plead No More. En dat is een beetje dezelfde sfeer.
2: I feel sorry!

0: James Brown dus. I won't plead no more.
1: Je schrikt altijd even. Hè,
0: hij begint altijd...
1: Wow! Ja. I feel good. Hè, dan
0: je bent gelijk wakker.
1: No.
0: Mooi hoor.
1: Goed, ik ga er met een wijplaatje uit. Hè. Er zijn niet zoveel wijplaatjes zoals ze gemerkt hebben. En vaak komen ze een beetje uit een rechtse hoek. Dat geldt niet voor de uitsmijter van deze middag of avond, wanneer u ook luistert. Dit is Margaret Singana, een Zuid-Afrikaanse zangeres. En haar bandje heette Shaka Zulu. Het was een soort Zulu-orkest. Het was een hele populaire Zuid-Afrikaanse serie. En die heette We Are Growing. En gek genoeg werd dat een enorme hit in Nederland in de jaren 80. Mm-hmm. Nou, een beetje een vreemde afsluiter, maar wel een mooie.
0: Oké.
1: Okay. Volgende week nog een beetje ik en wij. Hè?
0: Jawel,
1: Ik heb nog een flinke stapel.
0: Ik ook.
1: Mooi, tot dan. Hij kraakt lekker.

0: Dit is 40 Up met het nieuws. Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedemiddag. Het Europese onderdeel van TikTok, TikTok Information Technologies UK Limited, boekte in 2025 voor het eerst winst. De omzet steeg met 46% naar $9,2 miljard, met een winst van bijna $452 miljoen. Het bedrijf reserveerde ruim $1 miljard voor rechtszaken en boetes, waaronder een claimzaak van 3 Nederlandse stichtingen. Bij de Amerikaanse gokstad Reno heeft een natuurbrand ruim 4000 hectare verwoest. Gouverneur Joe Lombardo riep de noodtoestand uit voor Washoe County. Honderden huizen worden bedreigd. Burgemeester Hillary Schieve roept bewoners op evacuatiebevelen direct op te volgen. Er zijn rode en gele evacuatiezones ingesteld. Er zijn geen slachtoffers gemeld. Fietsers kunnen op zijn vroegst in 2031 gebruik maken van de fietstunnel onder het hoofdstation van Groningen. De laatste 30 meter onder het stationsgebouw moet nog worden aangelegd. Wethouder Rick van Nieuwenhuis meldde aan de gemeenteraad dat de gemeente opdraait voor eventuele schade, maar die kans acht hij gering. De Syrische minister van Buitenlandse Zaken, Assad al-Shaybani, wil onderhandelingen met Israël hervatten om aanvallen te stoppen en een terugtrekking te bewerkstelligen. Damascus verbrak eerder contact na een Israëlische luchtaanval op een Syrische luchtmachtbasis. Zaterdag veroordeelde Syrië ook een aanval op een auto ten zuidwesten van Damascus. Shaybani benadrukte Israël momenteel niet te vertrouwen. Het weer dan. Vanmiddag is het wisselend bewolkt met af en toe zon, vooral in het zuiden, en kans op een lichte bui in het noorden. De temperatuur loopt op tot 22 graden bij een matige noordwestenwind. En tot zover het nieuws.
1: Dit is 40 Up. Listen to the music.
2: Muziekvrienden, nog op zoek naar een leuk muzikaal geschenk in de schoen of onder de kerstboom van een dierbaar familielid, een dierbare vriend, vriendin of geliefde? Blijf dan vooral luisteren, want ik heb een paar hete cadeautips voor je. 12 van de beste box set releases van het afgelopen jaar. Oude platen, opnieuw uitgebracht in een feestelijk nieuw jasje met allerlei spannende extra's zoals demo's, outtakes en live-opnamen. Wat dacht je van deze? Joni Mitchell Archives Volume 3 met 3 verschillende albums uit het begin van de jaren 70 van Joni. For the Roses uit 72, Court and Spark uit 75, The Hissing of Summer Lawns uit 75 en die daarvoor moest dus zijn uit 74. In een doos met 4 cd's of 5 LP's, wat je maar wil. En daar staat dan bijvoorbeeld deze vroege versie van You Turn Me On, I'm a Radio op. Ze zingt, oh honey, you turn me on, I'm a radio, I'm a country station, I'm a little bit corny. Of zingt ze, I'm a little bit horny. I'm a wildwood flower, waving for you, broadcasting tower, waving for you. Met de band van Neil Young en Neil zelf op mondharmonica. Dit is Joni Mitchell.
3: One,

En ook nog eens heel leuk op diezelfde boxset ergens te vinden is dit gedoetje samen met, ja, het is een gewoon een beetje spielerij, samen met James Taylor, maar wel heel leuk. Ze doen een rock'n'roll klassieker die heet Boney Maroney.

0: Dat is mijn Chuck Berry.
1: Is dat een Chuck Berry tune?
0: No. I don't know who wrote that song.

Ja, heel mooi. En Joni doet dan ook nog even, zoals ze zegt, het enige Chuck Berry riffje, gitaarriffje dat ze kent. Prachtig. En op de box set The Who, Who's Next, Lifehouse, met heel veel cd's en fotoboeken en alles, komen we dit nummer dus ook tegen. Het is ongeveer in dezelfde tijd opgenomen, begin jaren 70. Dus ook een versie van hetzelfde Boney Maroney, dat een compositie was van de 50s rocker Larry Williams. Dit is The Who, live.

0: Boney Maroney dus twee keer. Eerst van Joni en daarna van The Who. Nou, Hubert van Hooft, je kan niet zeggen dat ik mijn huiswerk niet gedaan heb. Hè? Twee van die liedjes even zo opgeduikeld in die enorme stapel met boxsets, met allemaal verschillende LP's, CD's, fotoboeken, een hele shebang. Goed, we gaan naar Prince. En er verscheen dus onlangs de super deluxe uitvoering van Diamonds and Pearls. Diamonds and Pearls, super deluxe, 7 cd's en een Blu-ray, een hele set. Voor de Sint en de Kerstman met de grote portemonnee, 185 eurotjes. Ik zou het er niet voor over hebben, maar deze outtake van Prince, freewheelend en op zijn gitaar spelend à la Jimi Hendrix, is wel erg de moeite waard. Dark Side.
1: Here we go. Me and Levi start, and then you come in with big... Okay, you ready? One, two, three,

0: Je hoorde achterin volgens Dark Side van Prince. En daarna God Give Me Strength van Elvis Costello. Samen met zijn idool Burt Bacharach. En ze schreven dit liedje, het was hun allereerste liedje. Ze schreven dit liedje elkaar stukjes van het idee toesturend van de tekst via de aloude fax. Dat was dus nog voor e-mail. En daarna was er dus een samenwerking en die was te horen op een album dat heet The Songs of Bacharach and Costello. Het is nu uitgesmeerd over 4 cd's, waaronder ook dus weer outtakes en prachtige live-opnames zoals deze in de Royal Festival Hall in Londen, ergens begin jaren 90. En daar zingt Costello de jaren 60 hit, ooit vertolkt door Dionne Warwick, maar nu dus uit de keel van Costello, Anyone Who Had a Heart.
1: Anyone who ever loved

Dat was voor een heel speciaal iemand. Anyone Who Had a Heart van Elvis Costello. En ook van Fleetwood Mac's zangeres Stevie Nicks is een box uit. Een complete box met alle studioalbums en allerlei rarities en live-opnamen. Het gaat dus om haar solo-albums, niet om de platen die ze met Fleetwood Mac maakte. Het is niet echt iets voor mij, die toch veel 80s-achtige producties, moet ik bekennen. Het is ook 8 cd's, maar wel met een hele mooie versie. Er staan natuurlijk allerlei juweeltjes op dat soort boxsets. Een mooie versie van het door Warren Zevon geschreven Reconsider Me, hier gezongen door Stevie Nicks samen met Eagle Don Henley.

Stevie Nicks samen met Don Henley, Reconsider Me en Warren Zevon schreef het. Van The Doors verschijnt de boxset Live at the Matrix. 5 LP's, vinyl alleen. Live opname uit 1967. En een van mijn favoriete Doors liedjes staat er ook op. Live, The Crystal Ship.

The Doors. Er was dus al een kleinere selectie eerder uitgebracht van deze live at the Matrix Club. Maar dit zijn er dus nog meer. Het is wel een beetje het gevalletje scraping the bottom of the barrel met deze re-release. Er zijn natuurlijk artiesten zoals The Doors en Hendrix straks ook nog. Ja, er is al, en Dylan, er is al zoveel van opnieuw uitgebracht. Maar toch duiken er dan weer tapes op met soms niet al te beste live-opnamen. Die worden dan toch weer met veel poeha uitgebracht. Niet altijd verdiend. Maar ik pik een beetje de krenten uit de pap voor je. Hier hebben we de Complete Budokan Concerts uit 1978 van Bob Dylan. Bob Dylan, al eerder verscheen er een dubbelalbum. Ik geloof een jaar daarna, na de optredens in Japan waren die. En nu is er dus, even kijken, ik dacht 4 cd's. Even kijken, wat staat er hier over? De Complete Budokan presenteert alle twee concerten die toen gespeeld zijn volledig. Opnieuw gemixt en met 36 nog niet eerder uitgebrachte tracks. Nou, ik waag dat te betwijfelen. Volgens mij staan er meerdere versies van meerdere liedjes op. Maakt niet uit. Het gaat mij hier even om één liedje. Wat hij niet zo vaak live speelt. Maar hier dus wel één keer in Budokan. Een van mijn favoriete Dylan liedjes uit de begintijd. Die nacht zijn derde album. To Ramona heet het. En dit is de versie... Dus uit 1978, Bob Dylan.

Ja, de Dylan-liefhebbers die malen er niet om. Weer zo'n box zetten bij Hup, doe maar. Ook al staan er vier verschillende versies, of nauwelijks van elkaar verschillende versies, kun je beter zeggen, op van hetzelfde liedje. Dondert niet, gewoon aanschaffen die handel. Een ander liedje wat ik vond op die box set, wat Dylan echt heel teder zingt, voor zijn doen zeer ongewoon teder, is deze versie van I Want You.

Na Bob Dylan, I Want You, hoorde je de Bell Bottom Blues van Eric Clapton. Live opgenomen in Londen. Waar was het? In de Royal Albert Hall. Het zal 1991 geweest zijn. Ook al eerder uitgebracht onder de titel 24 Nights. En dan is er nu dus een boxset met de 24 Nights. De Definitive 24 Nights. En er staan ook weer heel veel extra liedjes op. En wat zijn het? 6 cd's, 3 blu-rays of 8 lp's en 3 blu-rays. Je kunt ze dus in allerlei verschillende formaten krijgen, die box sets. We gaan naar Norah Jones. Die bracht een heel bescheiden een re-release uit, of een anniversary eigenlijk album, van het album wat zij in 2012 maakte. En dat heette Little Broken Hearts. En dat werd geproduceerd door de toen zeer bekende producer Danger Mouse, die heel veel bekende artiesten zo in die periode deed. Wat zou er eigenlijk met hem gebeurd zijn, vraag ik me wel eens af. Je hoort niet zoveel meer van hem. Maar goed, Norah Jones dus. En er staat een bonus track op die set van 2 albums. 2 cd's neem ik aan, of 2 lp's. Die ik heel mooi vind. En die kwam dus uit dezelfde sessies met die Danger Mouse. En daar hoor je, ik denk, de onvolprezen Blake Mills op gitaar. Dit is Killing Time.

Ja, het is een album dus, Little Broken Hearts, over een verbroken relatie. Zoals er zoveel gemaakt zijn ook in de popmuziek. Beck maakte ook een break-up album. Er zijn nog talloze andere artiesten. Wat was het geval hier in het geval van Norah Jones? Dat hij ging er vandoor met eentje van 22. En hoe dat voor haar was, bezingt ze hier in She's 22. I'm holding on to a thing that's wrong, 'cause we don't belong. But you like my songs, and you made me happy. Does she make you happy?

0: Dit is 40 Up met het nieuws. Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedemiddag. Het Europese onderdeel van TikTok, TikTok Information Technologies UK Limited, boekte in 2025 voor het eerst winst. De omzet steeg met 46% naar $9,2 miljard met een winst van bijna $452 miljoen. Het bedrijf reserveerde ruim $1 miljard voor rechtszaken en boetes, waaronder een claimzaak van 3 Nederlandse stichtingen. Bij de Amerikaanse gokstad Reno heeft een natuurbrand ruim 4000 hectare verwoest. Gouverneur Joe Lombardo riep de noodtoestand uit voor Washoe County. Honderden huizen worden bedreigd. Burgemeester Hillary Skeef roept bewoners op evacuatiebevelen direct op te volgen. Er zijn rode en gele evacuatiezones ingesteld. Er zijn geen slachtoffers gemeld. Fietsers kunnen op z'n vroegst in 2031 gebruik maken van de fietstunnel onder het hoofdstation van Groningen. De laatste 30 meter onder het stationsgebouw moet nog worden aangelegd. Wethouder Rick van Nierhuis meldde aan de gemeenteraad dat de gemeente opdraait voor eventuele schade. Maar die kans acht hij gering. Burgemeester David Molenburg van Zandvoort heeft een dubbel gevoel over de voorlopig laatste Dutch Grand Prix. Hij verwacht een mooie, maar verdrietige dag en vindt de aanwezigheid van de koning bijzonder. Max Verstappen, die zaterdag de 7e kwalificatietijd reed, voelt zich wel wat beter vandaag. De race begint zo direct om 3:00. Het weer dan? Vanmiddag is het wisselend bewolkt met af en toe zon, vooral in het zuiden, en kans op een lichte bui in het noorden. De temperatuur loopt op tot 22 graden bij een matige noordwestenwind. En tot zover het nieuws.
1: Dit is 40 Up Radio.
2: Music, no filter.
3: Songs
4: and
3: stories.

0: Ze maakte in haar carrière vooral countrymuziek. Meestal in het Amerikaans, maar ook vaak in het Duits. Ze begon in de jaren 50 als rock'n'rollster, maar Brenda Lee ging met haar tijd mee.
1: Songs and Stories met Edwin Wendt.
0: Is It True? Kom in 1964. En dat was het jaar dat de Beatles via de Ed Sullivan Show over heel de VS heen walsten. Dus maakte Brenda Lee vanuit Amerika ineens beatmuziek. Met name op deze single overigens, daarna was dat snel weer over. Welkom bij een nieuwe Songs and Stories. Ik duik met je de jaren 30, 50, 60, 70, 80 en 90 van de vorige eeuw in. Je hoort wat opvallende muziek van de recente datum. En ik neem je mee naar de jaren 10 van deze eeuw. Het vorige decennium dus, 2018. Van deze singer-songwriter uit de VS had ik zelf tot voor kort nog nooit gehoord. Maar dat ligt aan mij, want hij maakte sinds 2008 al 20 albums. Ty Segall, My Lady's on Fire.

Natasha hoorde je een plaat uit 1968, die er wat mij betreft wel enige gelijkenis mee vertoonde. Tyrannosaurus Rex. Dat was de band, of beter gezegd duo, waarmee Mark Bolan in Engeland zijn eerste paar jaar als muzikant vulde. Vier, wat mij betreft, prachtige platen voordat hij als glamrock-idool doorbrak in 1971 onder de ingekorte groepsnaam T-Rex. En dit vind ik interessante muziek van nu. De Britse zangeres Paris Paloma.

De vroege voorbodes van wat vanaf 1976 de punk zou worden, waren vanaf 1971-72 de Pubrockers. De overeenkomst met de punk was dat ze niks op hadden met de technische virtuositeit van bands als Yes en Genesis en gewoon korte liedjes met een kop en een staart wilden spelen. Brinsley Swartz in 1972 met Home in My Hand als voorbeeld daarvan. En Nick Lowe was een van de leden en hij zou in 1976 inderdaad een van de belangrijkste indie labels in Engeland oprichten, Stiff Records, waar bijvoorbeeld Elvis Costello en The Damned hun eerste platen uitbrachten. En Ian Dury, ook zijn oude pubrocker, verscheen er ook met zijn platen. Met Nick Lowe ga ik wel even verder. David Bowie namelijk bracht in 1977 een LP uit met Nick's achternaam als titel, maar dan zonder E als laatste letter, Lowe. Dus verscheen van Nick Lowe een EP met als titel, ook zonder E, Bowie. Mary promised

Het was een van de grote Motown-hits in Amerika van Martha and the Vandellas. Dit Heatwave. En ook in Engeland opgepikt. Bijvoorbeeld door Dusty Springfield. Maar ook door deze shouter Lulu en haar versie. En deze band werd toen ze in 1974 begonnen tegen hun zin weggezet als David Bowie-adepten. Dat was ook onzin, want Bebop Deluxe had een volstrekt eigen geluid. Dit is van het dubbele live album uit 1977, Live in the Air Age, Bebop Deluxe met Shine.

0: Ze was al een tijdje sessiezangeres en werd beroemd door de rol van Maria in de musical Jesus Christ Superstar in 1970. En vooral de filmversie daarvan in 1973. Yvonne Elliman mocht dan ook in 1974 haar eerste soloplaat maken. En daarop deze versie van World in Changes van Dave Mason. Mooi!
1: Songs!
0: En net zaten we helemaal in 1953, maar ook in 1939 was er al swingende muziek hoor. Cab Calloway.
2: And Stories.

0: Jim Jam jump the jumping jive. I know you dug this melody. Boom, you dig it on the mellow side.
1: Cab Calloway, hij bezong de Jumping Jive in 1939. En die werd ruim 4 decennia later opgepikt door ene Joe Jackson. Die wilde na 3 New Wave platen in 1981 wel even wat anders. En besloot een jazzplaat te maken. En dit nummer van Cab Calloway was het titelstuk van Joe Jackson's Jumping Jive.

Ze brak begin jaren 90 door in het alternatieve circuit met haar debuutplaat Dry, PJ Harvey. Dit nummer heette Dry, maar stond op haar volgende LP, Rid of Me. Je hoorde PJ bijna aan het slot van Songs and Stories. Ik hoop dat je deze reis langs de decennia verrassend en veelzijdig genoeg vond. En ik laat je nu achter met Nederlandse Symfo uit de jaren 70, Finch. Het was de band waarmee Peter Vink, in de jaren 60 bassist van Q65, de overstap naar de jaren 70 maakte. Glory of the Inner Force heette de eerste van hun drie platen, die ook onder liefhebbers in Amerika goed werden ontvangen. Dit is Finch, met het Latijnse woord voor vis, pisces. Heel graag tot de volgende Songs and Stories.

0: Dit is 40 Up met het nieuws. Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedemiddag. Bij de Amerikaanse gokstad Reno heeft een natuurbrand ruim 4000 hectare verwoest. Gouverneur Joe Lombardo riep de noodtoestand uit voor Washoe County. Honderden huizen worden bedreigd. Burgemeester Hillary Skeef roept bewoners op evacuatiebevelen direct op te volgen. Er zijn rode en gele evacuatiezones ingesteld. Er zijn geen slachtoffers gemeld. Hoornaars worden steeds vaker gezien in Nederland door klimaatverandering. De Europese hoornaar, van nature aanwezig, rukt op naar het noorden en wordt 3 tot 4 centimeter groot. De geelpoothoornaar, sinds 2017 in Nederland, is met 2 tot 3 centimeter kleiner en verspreidt zich over het hele land. Volgens de Wespenstichting gaan de hoornaars niet meer weg. Fietsers kunnen op zijn vroegst in 2031 gebruik maken van de fietstunnel onder het hoofdstation van Groningen. De laatste 30 meter onder het stationsgebouw moet nog worden aangelegd. Wethouder Rick van Nierhuis meldde aan de gemeenteraad dat de gemeente opdraait voor eventuele schade. Maar die kans acht hij gering. Het Europese onderdeel van TikTok, TikTok Information Technologies UK Limited, boekte in 2025 voor het eerst winst. De omzet steeg met 46% naar $9,2 miljard, met een winst van bijna $452 miljoen. Het bedrijf reserveerde ruim $1 miljard voor rechtszaken en boetes, waaronder een claimzaak van 3 Nederlandse stichtingen. Het weer dan. Vanmiddag is er af en toe zon met stapelbewolking en kans op lichte buien in het noorden, waar het 19 graden wordt. In het midden en zuiden stijgt de temperatuur tot 22 graden. Er staat een matige noordwestenwind. En tot zover het nieuws.
1: Dit is 40 Up. Listen to the music.

Dat was een hartelijk welkom bij dit programma. Dion, die van Dion DiMucci. Maar dat DiMucci laat hij eraf op het moment dat hij de blues gaat spelen. Dion met Joe Louis Walker en Van Morrison. I Got Nothing heette dit. Welkom. Wel nieuw aangeschafte muziek. Nieuw, dat wil zeggen nu net aangeschaft. Maar het is ook muziek uit het verleden. Zo zag ik dat er een keurig opgepoetste Essential van Boss Skeks op de markt was gekomen. Dat vond ik toen altijd al een hele aardige zanger.

Boss Keks. Zanger en later werd hij kroegeigenaar in San Francisco. En de hele muziekwereld kwam dan bij hem borrelen. En die namen dan maar van hem aan dat wat hij inschonk, dat dat een geste van de eigenaar was. Dat ging hem later opbreken. Boss Keks met What Can I Say. Vrij nieuw, heel nieuw, is de cd Long Live Your Friends van Tim Knol. Tim Knol, prima muzikant, echt prima muzikant. Hij maakt gewoon hele mooie muziek. En als je dat aan buitenlanders laat horen, dan zeggen ze, is hij Dutch? Jazeker.

Lekker nummer. Brand New Day heet te vinden op de cd Long Live Your Friends van Tim Knol. Straks nog een nummer van hem. 100 jaar geleden ongeveer ontdekte ik ineens een Engels bandje, een pubbandje, dat een nummer had gemaakt dat heel erg naar Amerika knipoogde van: kijk, dit zijn wij, Britten, maar wij kunnen ook wel iets van country maken. Ze noemden dat liedje toen Country Girl. Het is heel bijzonder dat dat zo heette. En ik denk dat menig een dat vergeten is. Maar het klinkt zo verrekte goed.

grappig nummer, hè? Dat vergeet ik ook nooit meer. Ik heb nog even gecheckt wanneer dat uitgegeven werd. En het was een hitje in Engeland in 1970. Dus dat is meer dan 50 jaar geleden. En ik, nou, je legt het op de machine en het geeft nog steeds dat vrolijkmakende geluid. Zult u zeggen, hoe heette die band dan? Nou, die hadden een hele merkwaardige naam. Je dacht eerst aan een advocaat. Brinsley Schwartz, zo heette de band. Hartstikke leuke pubband uit Engeland. Waar zijn we nu aangekomen? Dat vind ik prachtig. Taj Mahal. Ik zag hem ooit live optreden in Seattle. Onvergetelijk mooi. Prachtig geklede man. Rustig spelend. Zijn publiek helemaal. Nou, gewoon dat ze erbij mochten zijn. Het was hartstikke vol. En dat had iets weg van een ballroom. Dat klopt wel, want Taj Mahal trad vaak op in ballrooms. Hij is nu 80 en toen hebben ze tegen hem gezegd, je mag een jubileum CD gaan maken. Nou, zegt hij, dan kies ik zelf ook wel mijn nummers. Laat mij dat dan maar doen. En dit is Taj Mahal nu, Caledonia.

muziek, ballroom muziek, waar je op kan swingen als je dat wil. Hij speelt de gitaar en hij leidt zijn band. Hartstikke leuke man om naar te kijken. Taj Mahal, 80. Respect. Cat Power sings Dylan. Klinkt dat suspect of klinkt dat van, hè, Cat Power, vrouw, redelijk jong nog, die zingt, wat zeg je nou? Die zingt Dylan, ja? Hoe klinkt dat dan?

Cat Power Sings Dylan. En dat is allemaal afgeleid van een concert van 1966 in de Royal Albert Hall. Daar heeft zij toen waarschijnlijk naar de opnames van gehoord. En dat heeft er aangezet om dat te doen. Hartstikke aardige muziek. Voor liefhebbers van de Kinks, en die zijn er nog altijd. De Kinks hebben uitgegeven The Journey Part 1. Nou, dan ben je al blij als je dat kan scoren. En nu is er The Journey Part 2. Dat is hartstikke leuk. En, ik kies van, dat, van die dubbele cd, want dat is het. Het is een dubbel cd. Kies ik het nummer Animal Farm. En gedenk, vrienden, dat is uit 1968.

wel, meneer Davis. The Kings, The Journey, Part 2. Als ik het heel snel achter elkaar optel, staan er 34 nummers op 2 cd's. De jongens zijn van toen, deze mevrouw is van nu. Time Bomb heet de cd die Jan James heeft uitgebracht. Ik heb al een tijdje ben ik fan van haar. Ze doet hele mooie dingen. En dit nummer heet Sometimes Love Is Like That. En hoe komt ze erbij?

zingt Jan, J-A-N, James. Goeie blueszangeres, blanke mevrouw, goede stem. Kom nog even terug op Boz Keggs, waarvan je in de dagen dat hij zijn hitjes maakte dacht van, dat is een soort van lounge-achtige muzikant. Hij had veel meer. Goede tekstschrijver, sloot zich aan bij goede bands. En wat ik toen ook al zei bij de eerste aankondiging, hij ging een kroeg beginnen. Daarvan zag hij in, dat had hij niet moeten doen. Toen is hij maar in de wijn gegaan. Het is een dubbel cd van Boz Keggs. Er staat een hoop goed werk op. En dan moet ik even zoeken waar deze is. Deze staat hier.

Dat was hem dan. Mooi nummer, Lowdown. The Essential Boss Skeks heette het. En als ik het goed geteld heb, staan er zo'n kleine 30 nummers uit zijn hele repertoire. Staan op deze dubbel cd. De moeite waard. En over de moeite waard gesproken. We hebben nooit geweten dat Dion zo anders kon zingen dan om zijn hits van de jaren 60, 70 en misschien nog wel 80. Toen hij een serieuze gitaar ter hand nam. Toen kreeg hij allerlei vrienden. Jeff Beck, Rory Block, Billy Gibbons, Sonny Landreth. Allemaal gitaristen. Maar hij vond ook een andere New Yorker. Zoals u weet is Dion DiMucci een echte man uit New York. En wie vond hij dan? Hij vond een man die met hem een lied wilde delen. En dat lied dat is een klassieker geworden voor New Yorkers. En het heet Song for Sam Cooke. Andere titel is Here in America. Hier zijn Paul Simon en Dion DiMucci. Het is een van de 14 nummers die er op de cd staan. En dit is heerlijk om naar te luisteren.

Song for Sam Cooke, oftewel Here in America. Prachtig nummer van Dion met zijn vriend Paul Simon. Wat zullen ze een lol hebben gehad bij de opnames. 14 van dit soort briljantjes vind je op de cd. Die heet Dion Blues with Friends. Tim Knol, ik noemde u hem al een zeer goed muzikaal product van eigen land. Hij is heel bezig altijd. Dan treedt hij daar weer op, dan heeft hij weer een idee. Dan verliest hij ontzettend veel gewicht. Dan maakt hij weer een nieuwe cd. Dat is allemaal hartstikke leuk bij die gozer. Dat zit allemaal goed bij elkaar. Dit nummer heet Carry On.

langzaam gaat hij weg. Carry On, het tiende nummer van de cd Long Live Your Friends van Tim Knol. Aanrader bij Excelsior uitgebracht. Prima. Heel erg prima. The Kinks. Waarom ik dit kies? Omdat ze zo fraai in staat waren om altijd iets uit hun, laat ik zeggen, Engelse leven te kiezen. Lincoln Country, kent u dat nog? Dat was bijna een hit. Maar ze hebben betere gemaakt, maar dit is zo Engels.

Nieuw uitgekomen, heel veel nummers erop. Prima voor een aanrader, zeg maar. Brinsley Swartz, ook Brits. Ook iets echt om lekker van te genieten als je die tijd ooit meegemaakt hebt.

Rinsley Swartz, Engelse pubband, langzaam weg, omdat ik met een buiging afscheid wil nemen van Taj Mahal. Taj Mahal, Amerikaanse zanger, gitarist, een man die heel veel betekend heeft voor de muziek in Amerika. Dit was OLM, Taj Mahal. Wij gedenken hem als een groot speler en hij zal nog wel even door blijven spelen, maar concerten geven,

0: Dit is 40 Up met het nieuws. Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedemiddag. Op de luchthaven van Düsseldorf werd een 52-jarige Duitse vrouw vrijdag gestoken door een 5-streepschorpioen die zich verborgen had in haar jas. De vrouw keerde terug van vakantie op het Griekse eiland Kos. Ze werd per ambulance naar een ziekenhuis gebracht en daarna overgeplaatst naar een universitair ziekenhuis voor verdere behandeling. Bij de Amerikaanse gokstad Reno heeft een natuurbrand ruim 4000 hectare verwoest. Gouverneur Joe Lombardo riep de noodtoestand uit voor Washoe County. Honderden huizen worden bedreigd. Burgemeester Hillary Schieve roept bewoners op evacuatiebevelen direct op te volgen. Er zijn rode en gele evacuatiezones ingesteld. Er zijn geen slachtoffers gemeld. Na een brand die donderdagavond uitbrak in een restaurant in het Oost-Zwitserse Tussus zijn inmiddels 4 doden gevonden. Zaterdag werden 2 lichamen aangetroffen en later nog 2. 14 mensen ontsnapten, van die 8 gewond raakten. 2 ernstig. De oorzaak wordt nog onderzocht. In de Oostenrijkse deelstaat Tirol kwamen in 2 dagen tijd 2 Duitse klimmers om het leven. Een 64-jarige viel 80 meter van de Olperre en overleed ondanks hulppogingen, waarbij een helikopter vanwege slecht weer niet kon landen. Een dag eerder stierf een 19-jarige na een val van 40 meter bij de Großglockner. Het weer dan? Vanmiddag is er af en toe zon met stapelbewolking en kans op lichte buien in het noorden, waar het 19 graden wordt. In het midden en zuiden stijgt de temperatuur tot 22 graden. Er staat een matige noordwestenwind. En tot zover het nieuws.
1: Je luistert naar 40 Up Radio, Hans van den Burg en Why I Quit Composing.

Oké, je luistert naar Hans van den Burg met zijn Wired Composing. Waarin hij liedjes schrijft die hij zelf niet kan componeren. Zoals net vier stuks mijn ode aan non-stop muziek. Als je het zo mag noemen. Ilo met Last Train to London. Dat was behoorlijk funky voor die gasten. Lips was een hitje. En was wel te horen ook dat het een hitje is. Maar Funky Town, Lips Incorporated. LCD Sound System met North American Scum. En iets wat erop leek, of in ieder geval van weg heeft of zo. Een lekker bandje uit Nederland. Die gaan zelfs in Carré staan. Hoe bestaat het? Personal Trainer, Rockbusters heette dat nummer. En je luistert natuurlijk, of heb ik dat net al gezegd? Ik heb, even kijken, vorige week maandag was ik jarig. En dat was me wat, zeg. Hey, ik heb een getal bereikt, nou, dat is ongelooflijk. En daarvoor speelden we in Turnhout in België. En ik ben mijn verjaardag gaan vieren in België. Was exact dezelfde weg weer terug richting Antwerpen. Waar ik dus ook zelf 11 jaar heb gewoond. Dus we gingen naar mijn oude atelier daarachter in een mooi huis. Met de hele gezin en het was heel gezellig. Ik heb namelijk een leeftijd bereikt die niet iedereen haalt. En daar ben ik ben er blij mee. Want ik kan nog lopen en zo, dat soort dingen. En nog op het podium staan. Dat was dus allemaal een beetje funky. En als je nou één band hebt waarvan je verwacht dat ze funk spelen, is funk kudelijk. Maar die doen dat dan weer juist zo. Grappig, toch?

shakertje, strandgeluiden, mooi weer, zomers, nouvelle vague, love will tear us apart. En daarvoor akoestisch ook The Cure, Boys Don't Cry. Je hebt van alle nummers heb je eigenlijk wel een akoestische uitvoering. En dat is, het kan heel mooi zijn. Maar hier viel ik een beetje bij in slaap. Maar vallen jullie daar nou ook bij in slaap? Stuur dan je antwoord naar @gmail.com. We hebben hier ook nog gedraaid Funkadelic met Can You Get To That. Dat was dus dat is een funkband die dan iets weer ook op een akoestische manier doet. Dat kan. Dat mag. Ik heb ook iets klaarstaan. We hebben ook nog gespeeld in Cubaert. Heel apart optreden was dat met Buddy en de Bombies. En daar toen was net Johnny Kaagman overleden van Earth and Fire. En dus daar ga ik even wat aandacht aan besteden. Niet aan dat optreden, maar wel aan dit nummer bijvoorbeeld. Prachtig nummer. Ruby is the one.

0: luistert naar 40 Up Radio.
1: Ja, dat was weer zo'n bumpertje. Zo'n low-budget bumpertje. Dat kost niks en het is toch leuk. Ja, dit was een bubbeltje 60s natuurlijk. Earth and Fire, Ruby is the One. Ik kende Journey niet. Maar ze is een hele aardige vrouw was dat. En ze heeft natuurlijk heel veel gedaan voor muzikanten in een vakbond en Buma Stemra, dat soort dingen. Daarna Collectors, daar luisterden we naar en dan waren we hoogst verbaasd. Je hebt ook zou je niet verwachten, maar je hebt ook een lange uitvoering van What is Love. Dat gaat maar door, zou ik zeggen. En daarna Strawberry Alarm Clock. Met incense en peppermints, oftewel wierook en pepermuntjes. Kan, als je bijvoorbeeld stoned bent of zo, of je hebt te veel gedronken, ik weet niet. LSD zou kunnen. En dat deed me weer aan Zappa denken. En daar heb ik dan weer iets leuks over te vertellen. Niet alleen dat Sting met hem meedoet in dit nummer, Murder by Numbers. Je hoort een introductie dat hij Sting introduceert. En wij halen tegenwoordig ook, dus Groepo, dus mensen op het podium die mee willen doen met Groepo Junior. Ben je dus tussen de 12 en 16 jaar, geef je dan op. Ik kan me niet voorstellen dat iemand van die leeftijd hier naar luistert. Maar goed, ken je iemand die zo oud is en een instrument bespeelt? Geef je dan op via lendekwant11@gmail.com.

0: totalmente.
1: Zappa, Murdered by Number, Murder My Numbers, Sting. Dat was leuk, hè? En daarna een gast over de afspraak bij de dokter. En dat dokter altijd zeggen van... Ja, heb je over een weekje nog een klacht, kom dan weer even terug. Dan kijken we er weer even naar. En dan word je weggestuurd met een aspirintje, zeg maar. En Steely Dan, Only a Fool. Nou... En Only a Fool would say dat natuurlijk. Wat ik zeg, maar ook wat die dokter zegt misschien. We gaan even luisteren naar NRBQ. Dat is een hartstikke leuk nummer, moet je horen. Dat is leuk geschreven. Een snapping, weet je wel. Hier. Lekker vlotjes.
2: I'm like a magnet.
1: Gaat over mij natuurlijk.

Ja, dat is leuk natuurlijk. Maar op een gegeven moment ben je het wel, dat gepingel. Dus we gaan afscheid nemen van... ik ga afscheid nemen van mijn luisteraars. Van mijn twee luisteraars. Nee hoor. Dit was Hans van den Burg natuurlijk met Waar ik met Composing. Ik wens jullie gewoon... We gaan over naar het meer stevige werk. En ik heb de akoestische cover gedraaid. En ik denk van, het is leuk om het origineel even te horen. Ik zou zeggen, veel mooi weer nog en regen vooral. Want anders is het klimaatverandering en dan niet. We gaan afsluiten met deze. Love Will Tear Us Apart van natuurlijk niemand minder dan Joy Division. Tot volgende week.

Dit is 40 Up met het nieuws. Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedemiddag. Op de luchthaven van Düsseldorf werd een 52-jarige Duitse vrouw vrijdag gestoken door 5 streepschorpioen die zich verborgen had in haar jas. De vrouw keerde terug van vakantie op het Griekse eiland Kos. Ze werd per ambulance naar een ziekenhuis gebracht en daarna overgeplaatst naar een universitair ziekenhuis voor verdere behandeling. Zondagmiddag vlogen 5 F-35 straaljagers en een Chinook-helikopter over het circuit van Zandvoort, voorafgaand aan de Formule 1-race. Onder de Chinook hing een Nederlandse vlag van 13 bij 20 meter. Omwonenden en natuurliefhebbers hadden vooraf bezwaar gemaakt tegen de vliegactie vanwege extra geluidsoverlast bovenop de raceruiten die 3 dagen in Zuid-Kennemerland te horen was. Na een brand die donderdagavond uitbrak in een restaurant in het Oost-Zwitserse Tussus zijn inmiddels 4 doden gevonden. Zaterdag werden 2 lichamen aangetroffen en later nog 2. 14 mensen ontsnapten, van wie 8 gewond raakten, 2 ernstig. De oorzaak wordt nog onderzocht. Het Europese onderdeel van TikTok, TikTok Information Technologies UK Limited, boekte in 2025 voor het eerst winst. De omzet steeg met 46% naar $9,2 miljard, met een winst van bijna $452 miljoen. Het bedrijf reserveerde ruim $1 miljard voor rechtszaken en boetes, waaronder een claimzaak van 3 Nederlandse stichtingen. Het weer dan. Vanmiddag is er af en toe zon met stapelbewolking en kans op lichte buien in het noorden, waar het 19 graden wordt. In het midden en zuiden stijgt de temperatuur tot 22 graden. Er staat een matige noordwestenwind. En tot zover het nieuws. Maak

Phil Collins van het album Hello, I Must Be Going. En dat geldt niet voor mij, want ik ben er pas net. Ik zal mezelf even voorstellen voor het eerst op de zondag. Even na 6 uur hier bij 40 Up Radio. Mijn naam is Mark van Dalen. En ik ben niet helemaal nieuw, want ik heb al sinds jaar en dag een dansuur op vrijdag en zaterdagavond. Vanaf 11 uur is dat. En ja, nu ga ik dus ook andere programma's maken met normale muziek. Ja, tussen haakjes natuurlijk, hè, want ja, die muziek die ik op vrijdag en zaterdagavond draai is ook normale muziek. Maar daar kun je op dansen. Maar ik kan me ook voorstellen dat er een aantal vaste luisteraars van 40 Up Radio zijn die zeggen van, op vrijdag en zaterdagavond om 11 uur zet ik hem heel even uit. Even op de pauzestand. Welkom bij Vandalisme. Zo heet dit radioprogramma op zondag dus van 6 tot 7. Nieuw hier bij 40 Up Radio. En leuk, leuk ook, want ja, we gaan leuke muziek draaien. Althans, dat is muziek die ik zelf leuk vind. Heel veel nederpop. 60s, 70s, 80s en misschien ook wat 90s. En heel af en toe wat nieuws, wat opvalt natuurlijk hier op de radio. En natuurlijk heel veel goede oude platen. Want ja, we hadden het over nederpop. Check dit dan eens even. Nederpop ten voeten uit met Hugo Sinsheimer. Dat is de zanger. Was de zanger. Bestaat al lang niet meer. Dit was wel een heel leuk plaatje. De Meteors hier uit Nederland.

hij is nog warm. Deze Stereophonics, afkomstig uit Wales. En dat wist je natuurlijk al. Het zal wel vaker gedraaid worden hier op de... Ja, het wordt vaker gedraaid hier op de radio. Dit is 40 Up Radio, of radio. Mag je helemaal zelf bepalen of dat nou in het Engels of in het Nederlands gaat gebeuren. Mark van Dalen hier zo voor het eerst op de zondagavond van 6 tot 7 uur. En deze mannen die kennen we van de speciale glam rock uit de jaren 70. Ja, met de 60s was het, hè? Wigwam Bam. Dat soort nummers allemaal. En toen was het even wat minder met de groep. En toen hadden ze toch nog een paar toegiften. En dit is er eentje van. Het is een van de laatste hits van The Sweet. Love is like oxygen. En laat eens wat van je horen. Als je het leuk vindt, deze muziek. Via Facebook of zo. Maar goed, The Sweet dus.

hoop mensen kennen dit liedje, denk ik wel. En toch was het geen hit. Nee, het was helemaal geen hit, jongen. Daar kom ik ook pas net achter, jongen. Ik dacht dat het gewoon een hele grote hit was. 1967 was dat in ieder geval de muziek van Warm Sounds. Daarna nooit meer wat van gehoord. Wel een heel leuk liedje, zeg. Birds and the Bees. En je hebt nog wel meer plaatjes waarvan je denkt... wat een leuk nummer. Jammer dat het geen hit geworden is. Maar misschien ook wel blij om dat het geen hit geworden is. Want kun je af en toe zo'n oude kraker nog eens een keertje draaien... zonder dat het irritant wordt. Zonder dat het plat wordt. Deze bijvoorbeeld. By Benneco of Bineco. En Baby I'm Gold vind ik dus steengoed. Ook geen hit geworden. Nou ja, who cares eigenlijk. Het is 40 Abridio op zondag.

uit Nederland afkomstig. Want zoals ik al eerder zei, ik hou van nederpop. En ook als het dan nog eens een beetje blues is, zoals deze van Flavium of Flavium. Nobody knows you when you're down and out. Dan ben ik helemaal blij natuurlijk. De zondagavond van 40 Up Radio hier op jouw favoriete zender natuurlijk. Vandalisme met Mark van Dali en zo. En dan nu deze meneer was ooit manager van de Sex Pistols. Ja, hij was het echt. Toen ging hij ook nog muziek maken. All over the world, high school girl. Malcolm McLaren.

0: onder invloeden van de funk en jazz. We hebben het hier over de Britse groep Curious to Kill the Cat en Misfit. Tot een paar andere leuke nummers. En die gaan we vast en zeker nog een keertje horen hier zo op 40 op de radio.
1: Ga eens bier halen! Van de
0: nieuw op de radio op de zondagavond bij 40 Up Radio. Mark van Dalen is de naam. Goedenavond. Met leuke muziek en ook minder leuke muziek. Althans, misschien muziek die ik leuk vind en jij niet. En vice versa. Hele vieze versa. Foreigner.

0: nieuw. Nou ja, nieuw. Ik ga die nog een keer uitleggen. Genesis, in the early days, I know what I like. Nu op de radio.
1: 1 o'clock and time for lunch. Om-de-dum-de-dum. When the sun beats down and I lie on...

Ach ja, het singeltje had ik in huis, destijds. Dat was Ruby Lee. Kun je dat nog herinneren? Een van de latere nummers van Joe Cocker. Uit de jaren 80. En dit stond op de B-kant. Stond ook blijkbaar op een van de album van hem. En altijd een favo-nummertje van mij geweest. En nog steeds, trouwens. Talking Back to the Night. Origineel is trouwens van Steve Winwood. Dan weten jullie dat aan de andere kant van de radio. Talking Back to the Night, het was Joe Cocker. Vond je het wat? Vond je het wat? Nou, ik hoop het wel. Ik heb het met plezier gedaan. Moest er nog even inkomen, maar kan mij het schelen. Volgende week weer, als het even mee zit. Van 6 tot 7, zondagavond. Ik wens je nog een hele fijne avond. Oh ja, dit zijn de Sparks. Een Amateur Hour. Ook mooi.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het lichaam van een overleden vrouw is gistermiddag om 2:15 langs de Maas in Venlo aangetroffen door een voorbijganger. De politie had snel de omgeving afgezet ter hoogte van de Professor Gelissen Singel. En de politie houdt nu sterk rekening met de misdrijf en heeft ook forensisch onderzoek gedaan naar de identiteit en toedracht. De politie heeft contact opgenomen met de nabestaanden. In de Amerikaanse staat Nevada woedde een grote natuurbrand aan de rand van Reno. Uit voorzorg zijn alle patiënten van het Northwest Hospital geëvacueerd naar andere zorginstellingen. De brand beslaat zo'n 4000 hectare. Nevada heeft de noodtoestand uitgeroepen en 400 brandweerlieden bestrijden het vuur nu, wat door de harde wind moeizaam verloopt. Bij Israëlische luchtaanvallen in Gaza zijn 2 mensen gedood, waaronder een 4-jarige jongen, en 7 anderen zijn gewond geraakt. Op de westelijke Jordaanoever werd een 14-jarige jongen doodgeschoten in vluchtelingenkamp Askar. Een 24-jarige Israëliër werd neergestoken bij Jericho en de dader is voortvluchtig. En in Australië is voor het eerst een zoogdier, een Australische zeebeer, gestorven door vogelgriep. Het dier werd woensdag gevonden bij Beachport. Ook grote kuifsteuns en dwergpinguïns raakten besmet. De overheid lanceerde het Plan van Noach-programma met een budget van 1,2 miljoen voor vaccinaties, waarbij 1 vaccin bijna €800 kost. En dan het weer. Vanavond verdwijnen de stapelwolken en klaart het overwegend op, hoewel er in de kustregio's nog bewolking van zee kan binnendrijven. De noordwestenwind zwakt af tot windkracht 1 of 2, terwijl deze aan zee matig blijft. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.
2: De wekelijkse duik in de albums van de jaren 60, 70 en 80 op 40 Up Radio. Dit is L. Peters met Henk Peters.

0: Kent hier leden van Wilbert Harrison. Let's Work Together. En het stond op hun vijfde album. Uit augustus 1970, Future Blues. Zo natuurlijk nog meer van het album, maar eerst even voorstelwerk.
1: Dit is het handvol albums in het uurtje L. Peters van deze week.
0: Ik heb naast die van Kent hier nog twee andere albums uit de jaren 70. Al vrij snel, Peter Hemmel, The Future Now uit 1978. En de andere komt van singer-songwriter Michael Chapman, Fully Qualified Survivor, een album uit 1970. Heb ik er ook eentje uit de 60? Dat is misschien wel de meest opvallende van vandaag. Want van ene Del Shannon, dat was toch een hitmachine. Nou ja, hij bracht ook het mooie The Further Adventures of Charles Westover uit in 68. En de meeste werk, dat komt uit 89. Full Moon Fever van Tom Petty.
2: Dit is 40 of Radio. Music, no filter.

So Sad, The World's in a Tangle. Een van de keren dat ze in de Elpetersreeks staan. En we gaan ze nogal vaker tegenkomen. Dit was met Future Blues uit 1970. Het volgende letter F-album, ook eentje over de future. Namelijk het zevende album van Peter Hamill, die we ook via de Van der Graaf Generator nog wat tegen zullen gaan komen. Het

In L. Peters trakteert Henk Peters je op 40 Up Radio wekelijks op de beste, beroemdste en belangrijkste LP's van de jaren 60, 70 en 80. You must be crazy to stay here. And I'll be crazy.

0: Paul Peters presenteert het meesterwerk van deze week.
1: En dan nu de hoofdmoot van vandaag. Je gaat er 4 tracks van krijgen van het meesterwerk van deze week. En zo aan een keer eentje uit de jaren 80. Meestal toch jaren 70 en 60. Maar deze is echt uit 1989. Het was de eerste solo-plaat tussen aanhalingstekens van Tom Petty. Want daarvoor had hij altijd albums uitgebracht als Tom Petty and the Heartbreakers. Al moet er wel bij gezegd worden dat de leden toch nog best wel meededen. Zeer zeker Mike Campbell. Verder ook aan boord op dit album grote namen Jeff Lynne, Roy Orbison en George Harrison. En dat was niet zo raar, want zo rond deze tijd was er natuurlijk ook het project The Traveling Wilburys, waar Tom Petty een belangrijk onderdeel van uitmaakte. Je gaat 4 tracks krijgen dus van dit album. Er stonden een hoop goede singles op, dus ik kan er niet omheen. Zoals deze, Running Down a Dream.

0: Stone Tom Petty van Full Moon Fever. Daarvoor Running Down a Dream. En later dit uur natuurlijk meer ervan. Nu naar
1: 1968.
0: Hier is Del Shannon.

was destijds zijn 9e studioalbum. En echt wel wat anders dan bijvoorbeeld een liedje als Runaway, waar hij een enorme hit mee had gehad. The Further Adventures of Charles West over. Del Shannon dus met Gemini. Tweede trekje krijg je nu. I Think I Love You. Nee, niet die van de Partridge Family.

Hij zit maar één keertje in de L. Petersreeks, maar ja, toch wel met een heel aardig album. Del Shannon and the Further Adventures of Charles Westover uit februari 68. De twee tracks, I Think I Love You. En daarvoor hadden we ook nog Gemini. En verder horen we er niets meer van deze man. Geniet van deze meneer, want die heeft twee albums in de lijst staan. Michael Chapman. Deze is uit maart 1970. Het album Fully Qualified Survivor. Hier is Aviator als eerste track.

0: Michael Chapman, singer-songwriter, geboren in 1941 in Leeds. Eerste track van dit album, want later aan de staart krijg je er nog wat van. Was Aviator, het album Fully Qualified Survivor. Hier krijg je natuurlijk ook nog wat van.
1: Het meesterwerk van deze week.
0: Dat is Full Moon Fever van Tom Petty. De volgende track, Free Falling.
2: 40 Up, 40 Up. Listen to the music.

De vierde en afsluitende track van het meesterwerk van episode 134 van L. Peters. Dat was natuurlijk Tom Petty met een Face in the Crowd van Full Moon Fever. Dit is het laatste liedje van vandaag. Komt van Michael Chapman. Fully Qualified Survivor, de track Stranger in the Room. Om de tijd keurig vol te maken. Zo na de uurwissel natuurlijk weer Leo van der Goot hier op 40 Up Radio. En volgende week voor de laatste keer letter F-albums met het laatste letter F-meesterwerk van House.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het lichaam van een overleden vrouw is gistermiddag om 3:15 langs de Maas in Venlo aangetroffen door een voorbijganger. De politie had snel de omgeving afgezet ter hoogte van de Professor Gelissen singel. En de politie houdt nu sterk rekening met de misdrijf en heeft ook forensisch onderzoek gedaan naar de identiteit en toedracht. De politie heeft contact opgenomen met de nabestaanden. In de Amerikaanse staat Nevada woedde een grote natuurbrand aan de rand van Reno. Uit voorzorg zijn alle patiënten van het Northwest Hospital geëvacueerd naar andere zorginstellingen. De brand beslaat zo'n 4000 hectare. Nevada heeft de noodtoestand uitgeroepen en 400 brandweerlieden bestrijden het vuur nu, wat door de harde wind moeizaam verloopt. Bij Israëlische luchtaanvallen in Gaza zijn 2 mensen gedood, waaronder een 4-jarige jongen, en 7 anderen zijn gewond geraakt. Op de westelijke Jordaanoever werd een 14-jarige jongen doodgeschoten in vluchtelingenkamp Askar. Een 24-jarige Israëliër werd neergestoken bij Jericho en de dader is voortvluchtig. En in Australië is voor het eerst een zoogdier, een Australische zeebeer, gestorven door vogelgriep. Het dier werd woensdag gevonden bij Beachport. Ook grote kuifsteuns en dwergpinguïns raakten besmet. De overheid lanceerde het Plan van Noach-programma met een budget van 1,2 miljoen voor vaccinaties, waarbij 1 vaccin bijna €800 kost. En dan het weer. Vanavond verdwijnen de stapelwolken en klaart het overwegend op, hoewel er in de kustregio's nog bewolking van zee kan binnendrijven. De noordwestenwind zwakt af tot windkracht 1 of 2, terwijl deze aan zee matig blijft. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.
3: Ike en Tina Turner. Dat heb ik jaren niet gedraaid, omdat ik dacht, die Ike, dat was een ongelofelijke eikel. Leuke woordspeling, groot.

Het mag dan een eikel zijn geweest, die Ike Turner. My shoe. En zij was het. En die meiden op de achtergrond, want dat wordt vaak een beetje vergeten. Maar jongen, jongen, jongen, dat is echt bijna net zo goed als. Toch? Hey, en weet je, hij is 76 geworden. Dat is al 2007 overleden of zo. En, maar hij kwam uit Clarksdale. En Clarksdale was echt zo'n stad waarin op een of andere manier het allemaal bij elkaar kwam. Het is een tamelijk lelijk stadje in Mississippi. En ik kwam er bij toeval terecht. Zo, ik zou morgen weer terug willen. Maar ik wil niet naar Amerika. Dit is iets heel anders. Ik kan de naam alleen niet uitgesproken krijgen.

zo mooi, hè. Ik had al hun LP's. Ik zat even op te zoeken hoe ze. Oh ja, In Search of the Lost Chord. On the Threshold of a Dream. Daar kwam deze vanaf. En To Our Children's Children, Children. To Our Children's Children's Children. Begrijpt u? Nou goed, ik draaide die echt helemaal grijs. Het was helemaal mijn muziek in 1969, want toen was ik 19 jaar. Dat wist ik veel. Ik wilde eigenlijk ook de Rolling Stones en de Beatles. Ik wilde het allemaal door elkaar horen. Ik vond het prachtig. Soms ben je dan dus een beetje nostalgisch. Homesick, hoe noem je dat? Is een goed Nederlands woord voor, maar het volgende liedje heeft dat als titel. Homesick to another world. En als je dan nu om je heen kijkt, ben ik het daar helemaal mee eens. Dit is James Ellis Ford.

Take me home tonight. En dat na closing time van Little Big Town. Waarin het ook was van, nou kom er maar mee. Drink een bakje koffie en dan weet je precies wat er gaat gebeuren. En dan deze van Helen Shapiro.

Die stem, hè. Die stem. Zo bijzonder. Dat was echt in de jaren 60 al heel groot. Helen Shapiro. En A Queen for Tonight. En ik zit de hele tijd te denken, er was een Nederlands liedje dat ook was van... Dit paleis met gouden muren wordt toch nooit mijn thuis? Yes! Koningin voor alle buren, maar de koning is nooit thuis. Alleen, volgens mij heb ik die niet in mijn tamelijk uitgebreide library. Ik zal toch even kijken. Oh, hoe heet het? Oh.

Ik vind het geniaal hoe dit prachtige liedje van Dr. Anders P. gebruikt is om het heden te vertellen. Knolraap en lof, schorseneren en prei.

Muziek hoeft niet alleen maar te gaan over ik hou van jou, toe blijf me trouw. En dat gaat het gelukkig niet altijd. Navalny heet dit, van Kiki Schippers. Over die gast die vermoord is door die eikels daarin.

Eukenmuziek, Sunshine van Jungle. Het is een beetje van die Ibiza zooi, weet je wel. Van relax met een glas en dan onzin uitslaan. Ongeveer wat ik de hele tijd doe.

mooi verhaaltje. Bij Cherokee heb ik, er zijn drie mogelijkheden. Het is een Jeep, dat is een foute, ik vind het een tamelijk foute auto. Het is een vliegtuig, een Piper Cherokee. Of het is gewoon een eervolle stam. India, Native American.

verhaaltje. Paradijs. Niet zomaar een verhaaltje. Een verhaaltje over Pride. Een verhaaltje over hoe sommige schoften zich kunnen gedragen. En hoe we daarmee om kunnen gaan als wijk met al die prachtige vlaggen nadat die jongen eindelijk het paradijs had gevonden. Paradijs, de Pride Song van Florence Ook. Ik spreek het uit als Ook, want er staat OAK. En dan is het Ook. Mono, vrienden. We doen nog één monootje. We doen nog

Echt prachtig. Ook zo'n productie uit de jaren 60. Echt zo vol. Helemaal vol. En toch is het enorm mono. Heerlijk. Didi Sharp. Het is, dat meisje is ook dat meisje. Die vrouw is een achtergrondzangeres geweest ook. En dat hoor je ook wel, want die stem is zo onwaarschijnlijk snerpend goed. Maar als je het over een prachtige stem hebt en een vrouw die zo precies zingt waar ze het over wil hebben, is het Olita Adams. Luister maar. You can

Ze was een keer in Los Angeles met een hele zware aardbeving daar. En toen wist ze dat ze moest trouwen met de man waarvan ze houdt. En je hoort dat dat een drummer is, want de drums en dat nummer zijn heel sterk. Tot volgende week.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Bij het instorten van een vuilnisbelt in de Guineese hoofdstad Conakry zijn zeker 22 doden gevallen en tientallen gewonden. De vuilnisbelt stortte na dagen zware regenval in op omliggende huizen en hutten. De hevige regen vannacht rond 3 uur veroorzaakte een aardverschuiving. Autoriteiten hadden al eerder evacuatiebevelen gegeven voor dat gebied. Het lichaam van een overleden vrouw is gistermiddag om 3:15 langs de Maas in Venlo aangetroffen door een voorbijganger. De politie had snel de omgeving afgezet ter hoogte van de professor Gelissen singel. En de politie houdt nu sterk rekening met een misdrijf en heeft ook forensisch onderzoek gedaan naar de identiteit en toedracht. De politie heeft contact opgenomen met de nabestaanden. In de Amerikaanse staat Nevada woedde een grote natuurbrand aan de rand van Reno. Uit voorzorg zijn alle patiënten van het Northwest Hospital geëvacueerd naar andere zorginstellingen. De brand beslaat zo'n 4000 hectare. Nevada heeft de noodtoestand uitgeroepen en 400 brandweerlieden bestrijden het vuur nu, wat door de harde wind moeizaam verloopt. Bij Israëlische luchtaanvallen in Gaza zijn 2 mensen gedood, waaronder een 4-jarige jongen, en 7 anderen zijn gewond geraakt. Op de westelijke Jordaanoever werd een 14-jarige jongen doodgeschoten in vluchtelingenkamp Askar. Een 24-jarige Israëliër werd neergestoken bij Jericho en de dader is voortvluchtig. En dan het weer. Vanavond verdwijnen de stapelwolken en klaart het overwegend op, hoewel er in de kustregio's nog bewolking van zee kan binnendrijven. De noordwestenwind zwakt af tot windkracht 1 of 2, terwijl deze aan zee matig blijft. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter. Is Abels Americanana. Met Abel de Lange.

Ja, ja, ja, dat waren de North Mississippi All-Stars Set Sail. Hallo, welkom bij Appels Americana. Leuk dat je luistert. Wat ga ik allemaal doen? Ik heb hier tracks liggen van Eric Clapton, Solomon Burke, misschien wel Bonnie Raitt, American Yodeling. Oh, dit wordt heel gezellig, lieve mensen. Nou, in ieder geval leuk dat je weer luistert. Ik heb hier een nieuwe cd liggen van Daniel Nicole. Luister naar haar. Hier zit ook de gitarist van North Mississippi All-Stars bij.

Daniel Nicole heet deze dame. Ze komt uit Kansas City. Ze maakt de zogenaamde Kansas City Blues. En dit was van haar nieuwe album Fireflies, Take Me Back, featuring Luther Dickinson, de gitarist van North Mississippi All-Stars. Kijk, het zijn leuke dwarsverbanden. En trouwens, Daniel Nicole komt in november naar Nederland. 3 november, Cubus in Leiden. Wees erbij. Don't be square, don't be bang. Goed, wat gaan we doen? Naar een oude bekende van ons, Ry Cooder.

Down in the Boondocks. In de Sloppenwijk, zou je kunnen zeggen. Daar woont het liefje waar ik op ben. Ry Cooder, hij zweefde een beetje deze... Ja, dames en heren, we nemen ook vinyl mee naar Abels Americana. En je zal het weten ook. Dus, maar goed, dat hebben we overleefd. Ik heb nu weer iets voor me. Mijn lieve meisje werd gisteren wakker... met een liedje van Eric Clapton in haar hoofd. En dacht, hey, die plaat heb ik... Die ga ik weer eens draaien voor 461 Ocean Boulevard. En daar draaien we van Willie and the Hand Jive.

0: Willy and the Hand Jive. Een nummer van Johnny Otis. En gespeeld door Eric Clapton. En in die cd, ja, lieve mensen, ik werk nog eens met cd's, zit een ticket uit 1977 dat ik het concert in de Groenhoeshal in Leiden bezocht van Eric Clapton. In het voorprogramma Ronnie Lane. Nou, dat waren tijden, zeg. En dat is verdomme alweer 50 jaar geleden. Bijna gekhuis. Pas op, anders word je opeens oud. Nou, dat doen we niet. We gaan lekker door. Ik heb een cd'tje klaarstaan. Nou, nee, het is eigenlijk een mp3'tje van Eddie Paperboy Reed.
1: Dit is 4GUP Radio. Music, no filter.

Ja, dat was Ellie Paperboy Reed. Fantastische soulzanger. Hij woont tegenwoordig in Brooklyn. En hij heeft weer een nieuwe plaat gemaakt, Getting There. Dit liedje heette Like We Used To. Ellie Paperboy Reed. Je luistert naar Abels Amerikanen. En hoop dat je dat met veel plezier doet. Ik maak het met veel plezier. Als je opmerkingen hebt, mag altijd. Stuur een mailtje. abeldelange@gmail.com. Bywater Call is echt een fantastische groep, vind ik. Die zag ik een aantal, heb ik al iets van 4 keer gezien in de Tivoli. Daar komen ze altijd terug. En ze komen daar nu ook weer in januari terug. Supergoeie groep uit Toronto, Canada. Ik draai een track van hun nieuwe plaat, Hold Me Down.

Bywater Cole uit Toronto, Canada. Broken Souvenirs, zo heet hun nieuwe plaat. En ik draaide Hold Me Now. Ja, deze zangeres. She got issues in my heart. Bywater Cole, Megan Parnell heet ze. En grote soulgroep. Maar deze is echt weer een beetje rustiger plaat. Dat is wel lekker, een beetje ja, soulful. Een beetje Nashville-achtig. Over Nashville gesproken. Volgens mij heb ik iets heel moois klaar liggen. Hier in Amsterdam-Americana. Daar luister je op. Naar 40 Up Radio, Solomon Burke en Dolly Parton. Take my-

Ja, sorry, dit vind ik beeldschoon. Solomon Burke en Dolly Parton, wat een duo, ongelooflijk. Komt van de plaat Nashville. En daarmee bewijst Solomon Burke en natuurlijk Dolly Parton, maar die had het al lang bewezen, dat country gewoon mooie songs oplevert. En ik moet opeens denken aan Ray Charles, die in de jaren 60 een country plaat maakte. En hij komt natuurlijk uit een zwart rhythm and blues verleden. En iedereen zegt, nee, dat kan niet, dat mag niet. En het is de best verkochte plaat voor Ray Charles ever geworden. Ik weet niet meer precies hoe die plaat heet. Je weet het vast wel. Een country plaat. Helemaal totaal in Nashville stijl. En deze plaat is trouwens geproduceerd door Buddy Miller. En dat is een fantastische gitarist, zanger. En die heeft ook een nieuwe plaat gemaakt. Daarvan draai ik As Long As I Have You.

0: Yeah, dat was Buddy Miller. Gitarist uit Nashville en een bekende producer. Hij heeft al met vele mensen meegewerkt, waaronder Emmylou Harris. En die speelt ook op deze plaat. Maar dit was de eerste single van dus de nieuwe Buddy Miller CD. En die komt 11 september uit binnenkort. Goed, dan gaan we even lekker terug in de tijd met de Delmore Brothers.
1: This is 40 Up Radio. Listen to the music.

Allee, dat was de Dalmore Brothers. Dat is all-time country music. En dat zal je weten ook. Lonesome Yodel Blues. We beginnen altijd een beetje te lachen. Ik zelf ook altijd bij dat Allee. Maar het is gewoon, dat was toen de stijl, weet je wel. De Hank Williams stijl. We hebben het over de jaren 50, misschien wel eerder. En dat hoor je allemaal. Je gaat van soul naar country. Ik ken geen grenzen. Laat dat duidelijk zijn. Goed, tijd voor de Dutch Corner in Abels Americana. Ik kreeg een track toegestuurd van Vincent van Warmerdom. Die heb ik al vaak gedraaid. En zijn band Mr. Ferocious met Victor Gevioen, met Kees van der Voren. Hebben ze een toffe band. En dit is de nieuwe single The Plague Game.

Nieuwe single van Mr. Ferocious uit Amsterdam. The Plague Game hoorde je in Avos Americana. En we zitten midden in de Dutch Corner. En een dame waarmee Vincent Verwarmerdam, de gitarist van deze groep, ook redelijk vaak mee samenwerkt, is Kato van Dijk van My Baby.

mooie track. Live. My Baby, Cato van Dijk, wat een zangeres, geweldig. En nummer van Joni Mitchell, geheel naar haar hand gezet. Nou, dit was de Dutch Corner. Hoop dat je ervan hebt genoten. We gaan nog even lekker door. Blijf nog even hangen. Ik heb hier ook een te gekke track van Bonnie Raitt.

Make Me an Angel That Flies from Montgomery. Speciaal draak deze voor Jeu Loeker uit Stijl. Die kwam ik laatst tegen in Stijl. Maar denk je, waar praat die man over? Dat is een heel leuk kloosterdorp in Limburg. En daar hadden de Bijenmoskieters een optreden. Ik sprak er met hem en hij stuurde mij een mail. Dat hij dit zo'n ontzettend mooi nummer vindt. Nou, dat is dan ingewilligd. Goed, we gaan naar een beetje naar het einde. Ik denk nog twee nummers. Hier zijn de Brother Brothers.

De Brother Brothers hoorde je in Amsterdam in de Canada. Tugboats heette het van hun Tugboats EP. Ik zag deze jongens, ze komen uit Brooklyn trouwens, dezelfde staat of stad. Palende aan New York, waar Ellie Paperboy Reed zich ook ophoudt. Dus ja, dat zijn van die. Ja, dat zijn natuurlijk super muzikale steden. Goed, dit was Abels Americana. Leuk dat je luisterde. Nogmaals, als je wat te melden hebt, abeldelange@gmail.com. Blijf nog even op de zender. Er is vast nog wel iets leuks wat hierna komt. En dan dus hoop ik jullie een volgende keer te treffen. Tot dan!

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Bij een inval in Bergen op Zoom trof de politie een werkend drugslab aan waar verschillende soorten drugs werden gemaakt. Twee verdachten zijn aangehouden, een 32-jarige man uit Tholen en een 30-jarige man uit Hilversum. In het nabijgelegen Tholen vond de politie ook een opslaglocatie. Op het aangrenzende perceel werd 2 jaar geleden eveneens een drugslab ontdekt. Premier Zelensky ontkende vandaag opnieuw dat Oekraïne betrokken was bij de sabotage van de Nord Stream pijpleiding in 2022. De Duitse openbare aanklager stelde vorige maand dat de Oekraïnse staat opdracht gaf tot de aanslag. Woensdag werd een Oekraïnse man gearresteerd in Kroatië wegens vermoedelijke betrokkenheid. Een andere Oekraïner werd eerder in Italië aangehouden en uitgeleverd aan Duitsland. Bij het instorten van de vuilnisbelt in de Guineese hoofdstad Conakry zijn zeker 22 doden gevallen en tientallen gewonden. De vuilnisbelt stortte na dagen zware regenval in op omliggende huizen en hutten. De hevige regen vannacht rond 3 uur veroorzaakte een aardverschuiving. Autoriteiten hadden al eerder evacuatiebevelen gegeven voor dat gebied. Het lichaam van een overleden vrouw is gistermiddag om 2:15 langs de Maas in Venlo aangetroffen door een voorbijganger. De politie had snel de omgeving afgezet ter hoogte van de Professor Gelissen Singel. En de politie houdt nu sterk rekening met de misdrijf en heeft ook forensisch onderzoek gedaan naar de identiteit en toedracht. De politie heeft contact opgenomen met de nabestaanden. En dan het weer. Vanavond verdwijnen de stapelwolken en klaart het overwegend op. Hoewel er in de kustregio's nog bewolking van zee kan binnendrijven. De noordwestenwind zwakt af tot windkracht 1 of 2, terwijl deze aan zee matig blijft. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

0: Dit is 40 Up Radio en hier is Vincent Bijlo met Studio Bijlo.
1: Nou zeg, dat is toch leuk. De goede oude Richard Thompson die we nog kennen van de Fairport Convention. Consumption, mag ik zeggen. Nee, Convention! Met zijn echtgenote Linda Thompson, maar die is al lang gescheiden van haar man en hij van haar. Cocaine, walking, booze, talking.

chest. So 70s, you know. So 70s, maar hij is nieuw. Hij is gewoon helemaal nieuw. Dit is Even Blex met een X aan het eind. Playing the game. De make-up hebben we hier. Ook nog niet zo oud.

Who dat? Yeah. It's makeover. The makeover. Make me a feeling, man. Niet lang bestaan, dat beentje. Nee, helemaal niet. Magoo. Dat heb ik nog veel, maar dat is gewoon weer even geleden. Ik vind een supertramp mondharmonicaatje.

Ja, maar hier hoor je gewoon de Doors eigenlijk terug. Maar dan in plaats van een orgel mondharmonica. Omdat ze het orgel waarschijnlijk niet konden betalen. Dat zou kunnen.

All right. Dat is leuk. Dat is ontzettend leuk. Dat komt van King of the World. Dat is een Nederlandse groep. Band die al behoorlijk lang meegaat. Mama's Little Baby. En dat is geïnspireerd natuurlijk op een Engels liedje. Mama's Little Baby, love shortening, shortening. Mama's Little Baby, love shortening, bread. Yeah. Zag, daar gaat het om. Here's Eleanor Musk.

Era una más.

Sorry dat ik er doorheen zat te ouwehoeren. Prachtig nummer. Fixer. Anna Mels.

Takatoon. Wat een goed nummer zeg. Wow, had to cry again. That's Lily Winwood. En hier hebben we Inara George.

zo moet je dan beginnen. Ja, mensen. Je hebt zijn Willem Duis. Wat natuurlijk ook heel veel mensen niks meer zegt. Maar dit is echt Willem Duis muziek. Maar deze In Our George, prachtig nummer, is dat. Tiny Girl. Doet me een beetje denken aan Silje Neergaard eigenlijk. Dat is een Noorse zangeres. Nummer niet van haar.

Ja. Dat gaat zo. Ik had helemaal niet bedacht om dit te gaan draaien. Maar ik dacht toen na die Inara George. Daar moet Silje Neergaard naar. Zelf ook pianist overigens. Dat ook nog eens. En hier is Suzanne Vega.

Dat is Nene Cherry. Woman. Maar dan kunnen we gewoon meteen door naar... Hallo?

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De 89-jarige Noorse koning Harald ligt sinds maandag in het Rijkshospitaal in Oslo vanwege hemolytische anemie, een bloedziekte waarbij rode bloedcellen minder lang meegaan dan normaal. Vandaag meldde het paleis dat zijn toestand is verslechterd en hij antibiotica krijgt tegen bacteriële bloedvergiftiging. De situatie is stabiel en Harald is tot nader order ziek gemeld. Bij een inval in Bergen op Zoom trof de politie een werkend drugslab aan waar verschillende soorten drugs werden gemaakt. Twee verdachten zijn aangehouden, een 32-jarige man uit Tholen en een 30-jarige man uit Hilversum. In het nabijgelegen Tholen vond de politie ook een opslaglocatie. Op het aangrenzende perceel werd 2 jaar geleden eveneens een drugslab ontdekt. Premier Zelensky ontkende vandaag opnieuw dat Oekraïne betrokken was bij de sabotage van de Nord Stream pijpleiding in 2022. De Duitse openbare aanklager stelde vorige maand dat de Oekraïnse staat opdracht gaf tot de aanslag. Woensdag werd een Oekraïnse man gearresteerd in Kroatië wegens vermoedelijke betrokkenheid. Een andere Oekraïner werd eerder in Italië aangehouden en uitgeleverd aan Duitsland. Bij het instorten van de vuilnisbelt in de Guineese hoofdstad Conakry zijn zeker 22 doden gevallen en tientallen gewonden. De vuilnisbelt stortte na dagen zware regenval in op omliggende huizen en hutten. De hevige regen vannacht rond 3 uur veroorzaakte een aardverschuiving. Autoriteiten hadden al eerder evacuatiebevelen gegeven voor dat gebied. En dan het weer. Vanavond verdwijnen de stapelwolken en klaart het overwegend op. Hoewel er in de kustregio's nog bewolking van zee kan binnendrijven. De noordwestenwind zwakt af tot windkracht 1 of 2, terwijl deze aan zee matig blijft. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.
2: Van kust tot kust, Jan Emaus.

sinners, dus natural sinners zijn we sowieso. Fairweather was dat, van bandje van Andy Fairweather Low. Wat een naam, hè? Paul Carrack, die houdt het tenminste simpel. Een van de mooiste stemmen. Nou ja, ja, eigenlijk wel een van de mooiste stemmen around at the moment. Dedicated.

zou bijna zeggen, maakt alle andere muziek overbodig. Dedicated van Paul Carrack, wat een trots, geweldig. Toch door, hè. Er is ook nog andere muziek. En niet altijd overbodig, gelukkig maar. Van Les Paul, de gitaarkeizer, en Mary Ford, zijn muzikale gade, hoor je eigenlijk altijd dezelfde wijsjes. En dat wil ik nou eens een keer niet doen. Hier is I'm a Fool.

eindelijk eens een keer niet met zo'n stomme echo erop. Want dat deden ze heel vaak in de jaren 50. Want dat vonden ze wijs staan. Les Paul en Mary Ford, de namen Fool to Care. George Harrison, Paul McCartney, die kregen ze wat hartkloppingen als ze binnen een straal van 10 meter terechtkwamen bij Carl Perkins. Want dat was hun grote voorbeeld. Carl zelf. Hier is hij met Matchbox.

Matchbox van Carl Perkins. Nou ja, ik zei het al, groot voorbeeld voor de Beatles en in de jaren 80. Want dat doe je als je zelf beroemd bent. Dan kom je in een positie dat je andere beroemdheden durft uit te nodigen om mee te doen op jouw album. Dat deed Paul McCartney in de jaren 80 met Carl in Get It. En dat kwam van het fantastische album trouwens, Tug of War.

0: Nou, Carl vond het leuk. Zo te horen, Carl Perkins samen met Paul McCartney van het album Tug of War en Get It. 40
1: Up Radio. Music, no filter.
0: Nou, ik toch met dat album bezig ben. Dit vond ik ook zo'n leuk nummer. Dress Me Up as a Rubber.

een van zijn beste albums, vind ik. Tug of War van Paul McCartney. Ja, en die andere ook, Flaming Pie. Moet ik dan ook eventjes noemen. Scissors.

is Elton, hè? Elton John, die hielp ze, de Sizzle Sisters. En I Don't Feel Like Dancing. De ritmesectie werd verzorgd door een heimachine.

little less.

zo. Het zweet droop van de speakers af bij Bewildered van James Brown. Zou Gene Knight over hem gezongen hebben? Ik denk het wel. Met Mr. Big Stuff.

Naar muziek van kust tot kust bij 40 Up Radio. Waar je nooit weet wat je krijgt. Bijvoorbeeld nu. Had jij nooit verwacht. Seals and Crofts. Nine Houses.

zijn allebei niet meer onder ons. Maar, my god, wat een nalatenschap. Hè? Seals and Crofts en Nine Houses.

Life's a Long Song. En zo is het. Jethro Tull, die Ian Anderson, die loopt tegen de 80. Volgens mij is hij net 79 geworden, maar die treedt nog steeds op. En best goed. Niet dat je zegt, jongens, stop er nou eens mee. Even heel vlug, anderhalve minuut Neil Young.

Tom en Jerry. Ofwel Paul Simon en Art Garfunkel en Hey Schoolgirl. Ik moet toch zeggen, dit viel destijds toch absoluut niet op. Dat is 13 in een dozijn, ze zongen het leuk, daar gaat het verder niet om. Maar niemand had kunnen voorspellen hoe dat zou aflopen met die twee. Vooral met Paul Simon natuurlijk. Goed, On My Way Back Home, hier zijn de New Riders of the Purple Sage. Hoe noemen we onze band? New Riders of the Purple Sage.

Peter Green's Fleetwood Mac. Daar gaat niks boven. Zo, die zit. Like Crying was dat, van het album Then Play On, waar ook Oh Well op staat, om haar wat te noemen. We zijn er bijna. Ik ga afronden met PFM. Premiata Forneria Marconi. Ik hoop dat ik dat goed zeg. Het klinkt verschrikkelijk jaren 70. Heel gedateerd. Celebration. Bedankt voor je aandacht. Tot volgende week.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Sigrid Kaag zei in Zomergasten dat de VS Nederland 10 jaar geleden vroeg of zij beschikbaar was als VN-secretaris-generaal. Nederland voerde toen ook campagne voor het VN-veiligheidsraadsvoorzitterschap en kon er niet veel bij hebben. Het werd daarom op zijn beloop gelaten, maar Kaag heeft daar nooit om getreurd. De 89-jarige Noorse koning Harald ligt sinds maandag in het Rijkshospitaal in Oslo vanwege hemolytische anemie, een bloedziekte waarbij rode bloedcellen minder lang meegaan dan normaal. Vandaag meldde het paleis dat zijn toestand is verslechterd en hij antibiotica krijgt tegen bacteriële bloedvergiftiging. De situatie is stabiel en Harald is tot nadere order ziek gemeld. Bij een inval in Bergen op Zoom trof de politie een werkend drugslab aan waar verschillende soorten drugs werden gemaakt. Twee verdachten zijn aangehouden, een 32-jarige man uit Tolen en een 30-jarige man uit Hilversum. In het nabijgelegen Tolen vond de politie ook een opslaglocatie. Op het aangrenzende perceel werd 2 jaar geleden eveneens een drugslab ontdekt. Premier Zelensky ontkende vandaag opnieuw dat Oekraïne betrokken was bij de sabotage van de Nord Stream-pijpleiding in 2022. De Duitse openbare aanklager stelde vorige maand dat de Oekraïnse staat opdracht gaf tot de aanslag. Woensdag werd een Oekraïnse man gearresteerd in Kroatië wegens vermoedelijke betrokkenheid. Een andere Oekraïner werd eerder in Italië aangehouden en uitgeleverd aan Duitsland. En dan het weer. Vanavond verdwijnen de stapelwolken en klaart het overwegend op. Hoewel er in de kustregio's nog bewolking van zee kan binnendrijven. De noordwestenwind zwakt af tot windkracht 1 of 2, terwijl deze aan zee matig blijft. En tot zover het nieuws.
0: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Een vrouw en een baby zijn zondagavond uit een raam gesprongen aan de burgemeester De Gaai-Fortmanstraat in Ridderkerk om te ontsnappen aan een 35-jarige man. Zij trok in het begin van de avond de aandacht van de politie en sprong in de bosjes, waarbij ze licht gewond raakte. De dienst speciale interventies deed een instap en de man werd aangehouden voor mishandeling. Sigrid Kaag zei in Zomergasten dat de VS Nederland 10 jaar geleden vroeg of zij beschikbaar was als VN-secretaris-generaal. Nederland voerde toen ook campagne voor het VN-veiligheidsraadsvoorzitterschap en kon er niet veel bij hebben. Het werd daarom op zijn beloop gelaten, maar Kaag heeft daar nooit om getreurd. De 89-jarige Noorse koning Harald ligt sinds maandag in het Rijkshospitaal in Oslo vanwege hemolytische anemie, een bloedziekte waarbij rode bloedcellen minder lang meegaan dan normaal. Vandaag meldde het paleis dat zijn toestand is verslechterd en hij antibiotica krijgt tegen bacteriële bloedvergiftiging. De situatie is stabiel en Harald is tot nader order ziek gemeld. Bij een inval in Bergen op Zoom trof de politie een werkend drugslab aan waar verschillende soorten drugs werden gemaakt. Twee verdachten zijn aangehouden, een 32-jarige man uit Tholen en een 30-jarige man uit Hilversum. In het nabijgelegen Tholen vond de politie ook een opslaglocatie. Op het aangrenzende perceel werd 2 jaar geleden eveneens een drugslab ontdekt. Het weer nog. Vanavond daalt de temperatuur in het binnenland tot ruim onder de 10 graden, terwijl het aan de kust iets zachter blijft. Lokaal kan er ook mist ontstaan. Morgen schijnt de zon volop en verloopt het weer rustig met weinig wind. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Een vrouw en een baby zijn zondagavond uit een raam gesprongen aan de burgemeester De Gaai-Fortmanstraat in Ridderkerk om te ontsnappen aan een 35-jarige man. Zij trok in begin van de avond de aandacht van de politie en sprong in de bosjes, waarbij ze licht gewond raakte. De dienst speciale interventies deed een instap en de man werd aangehouden voor mishandeling. Sigrid Kaag zei in Zomergasten dat de VS Nederland 10 jaar geleden vroeg of zij beschikbaar was als VN-secretaris-generaal. Nederland voerde toen ook campagne voor het VN-veiligheidsraadsvoorzitterschap en kon er niet veel bij hebben. Het werd daarom op zijn beloop gelaten, maar Kaag heeft daar nooit om getreurd. De 89-jarige Noorse koning Harald ligt sinds maandag in het Rijkshospitaal in Oslo vanwege hemolytische anemie, een bloedziekte waarbij rode bloedcellen minder lang meegaan dan normaal. Vandaag meldde het paleis dat zijn toestand is verslechterd en hij antibiotica krijgt tegen bacteriële bloedvergiftiging. De situatie is stabiel en Harald is tot nadere orde ziek gemeld. Bij een inval in Bergen op Zoom trof de politie een werkend drugslab aan waar verschillende soorten drugs werden gemaakt. Twee verdachten zijn aangehouden, een 32-jarige man uit Tholen en een 30-jarige man uit Hilversum. In het nabijgelegen Tholen vond de politie ook een opslaglocatie. Op het aangrenzende perceel werd 2 jaar geleden eveneens een drugslab ontdekt. Het weer nog. Vanavond daalt de temperatuur in het binnenland tot ruim onder de 10 graden, terwijl het aan de kust iets zachter blijft. Lokaal kan er ook mist ontstaan. Morgen schijnt de zon volop en verloopt het weer rustig met weinig wind. En tot zover het nieuws.
0: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.